Burgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Radio Ideaal.
3: Hello, Johnny.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noord.

westkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Merel Honing. Afgelopen donderdag was het de tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen. Deze wisselvallige dag zorgde toch nog voor veel deelnemers. Ongeveer 1650 wandelaars gingen donderdag van start. De tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen was het jaar de dag van Hummelo. De route ging vanuit het centrum van Doetinchem in de richting van

0: Wehl, Keppel, Drempt en Hummelo. Ook dit jaar weer duizenden deelnemers verzamelden zich om de routes af te leggen van 12, 20, 30 en 40 kilometer door de mooiste delen van de Achterhoek te gaan wandelen. Van 13 mei tot en met 16 mei worden voor de 20ste keer deze Achterhoekswandeldagen gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem stelde het verkeerscirculatieadvies Gorssel vast. Dit advies schetst een integraal beeld van de huidige en toekomstige verkeersstructuur van Gorssel. Hierbij houdt de gemeente rekening met woningbouwplannen, de komst van multifunctionele accommodatie en regionale ontwikkelingen. In de komende jaren worden circa 500 woningen gebouwd en komt er een MFA. Dit heeft gevolgen voor verkeersstromen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het advies helpt om ongewenste verkeersdruk in woonstraten te voorkomen, vooral bij de verdere groei van Gorssel, en om de verkeersveiligheid vooral voor voetgangers en fietsers te verbeteren en lopen en fietsen te stimuleren. Zutphen en Deventer zijn weer verbonden. De N348 is heropend na een grote renovatie. 7 weken lang was de N348 tussen Eefde en Gorssel afgesloten wegens de herinrichting van het deel tussen Quatre Bras en Gorssel-Zuid. Op 13 mei 2026 werd het met een feestelijke bijeenkomst aandacht aan de heropening gegeven. Buurtbewoners en overheden zijn blij met de vernieuwde weg. Vanaf vrijdag 15 mei is de weg weer open voor alle verkeer. En weer verder terug van weg geweest. Een concert van Normaal op Hemelvaartsdag was in Lochem. Benny Jolink en zijn bandleden vierden het 51-jarige bestaan van de band, net als vorig jaar in het Openluchttheater in Lochem. Zo'n 2000 bezoekers waren aanwezig op het feestje van Normaal. Een regenachtig feestje, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Tot zover het regennieuws uit de Achterhoek.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde.

0: Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
8: Geen idee. Snoeien?
7: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
8: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
8: Top, gaan wij iets leuks doen.
9: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

Grote hit uit de jaren 70. Muziek van Don Mercedes, hoor je, en Rocky. En luister, een hele goede morgen. En hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering Gouden Groeven op deze zondagmorgen 17 mei 2026. Elke zondagmorgen te beluisteren met heerlijke muziek uit het grijze verleden. En wel uit de piratenverleden dus. 2 uur lang laten we ze weer voorbij komen, de pareltjes. Zowel Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig en instrumentaal komt voorbij. Laat u verrassen in deze 2 uurtjes hier op Radio Ideaal in dit programma Gouden Groeven. We gaan verder met muziek van Frank en Mirella.

Lekker terug in de tijd. Deze muziek van Ferrari. Uit de jaren 70. Nu worden Monza een welbekende hit voor hen destijds. Het is inmiddels 9:30 geworden. Mijn studioklokje hier in het programma Gouden Groeven op deze zondagmorgen. Verder met zomerse klanken van de Drentse Piratenkoning Janners. En een zomerdag.

Altijd herkenbaar, deze muziek van vader Abraham, oftewel Pierre Kater. En tussen kroegen en kerken. Zo, het eerste gedeelte van dit programma Gouden Groeven zit er waarop. We gaan naar het nieuws toe en na de klok van 10 uur vlug weer terug.

0: please take me away in this sweet, sweet.
1: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de watlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een

0: sessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
8: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Muziek van de havenzanger Soria en Sweet Love. En dan begonnen we het tweede uur mee van dit programma Gouden Groeven op gewone gezelschap Radio Ideaal. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11. Heerlijke verstaanbare muziek, wat Engelstalige muziek, Duitsstalige muziek en instrumentale muziek. En dat helemaal in de piratensferen. Ook in dit uur komen natuurlijk weer lekkere pareltjes voorbij. En laten we dus gewoon op frequenties staan van Radio Ideaal. Muziek is onderweg van Bata Ilik, Duitsstalige muziek. Eerst gaan we verder met de Belgische zangeres Mieke.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Merel Honing. Afgelopen donderdag was het de tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen. Deze wisselvallige dag zorgde toch nog voor veel deelnemers. Ongeveer 1650 wandelaars gingen donderdag van start. De tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen was het jaar de dag van Hummelo. De route ging vanuit het centrum van Doetinchem in de richting van Wehl, Keppel, Drempt en Hummelo. Ook dit jaar weer duizenden deelnemers verzamelden zich om de routes af te leggen van 12, 20, 30 en 40 kilometer door de mooiste delen van de Achterhoek te gaan wandelen. Van 13 mei tot en met 16 mei worden voor de 20ste keer deze Achterhoekse wandeldagen gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem stelde het verkeerscirculatieadvies Gorssel vast. Dit advies schetst een integraal beeld van de huidige en toekomstige verkeersstructuur van Gorssel. Hierbij houdt de gemeente rekening met woningbouwplannen, de komst van multifunctionele accommodatie en regionale ontwikkelingen. In de komende jaren worden circa 500 woningen gebouwd en komt er een MFA. Dit heeft gevolgen voor verkeersstromen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het advies helpt om ongewenste verkeersdruk in woonstraten te voorkomen, vooral bij de verdere groei van Gorssel, en om de verkeersveiligheid vooral voor voetgangers en fietsers te verbeteren en lopen en fietsen te stimuleren. Zutphen en Deventer zijn weer verbonden. De N348 is heropend na een grote renovatie. 7 weken lang was de N348 tussen Eefde en Gorssel afgesloten wegens de herinrichting van het deel tussen Quatre Bras en Gorssel-Zuid. Op 13 mei 2026 werd het met een feestelijke bijeenkomst aandacht aan de heropening gegeven. Buurtbewoners en overheden zijn blij met de vernieuwde weg. Vanaf vrijdag 15 mei is de weg weer open voor alle verkeer. En weer verder terug van weg geweest. Een concert

Van normaal op Hemelvaartsdag was in Lochem. Betty Jolink en zijn bandleden vierden het 51-jarige bestaan van de band, net als vorig jaar in het Openluchttheater in Lochem. Zo'n 2000 bezoekers waren aanwezig op het feestje van normaal. Een regenachtig feestje, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Tot zover het regennieuws uit de Achterhoek.

Muziek uit Volendam, Palingsound op je radio. Muziek van BZN hoorde je. En dat was een beetje bijna de laatste wie we nog konden draaien in dit programma Gouden Groeven op Radio Ideaal. Laten we gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal dus, want zometeen het jaarlijks programma hier op Radio Ideaal met Rudy Buiting en Conchatten. De studio is hier bommetje en bommetje vol. Moet even kijken hoe ik er daar naar uitkom. Daarna hebben we natuurlijk Willem van der Veur met Veur in de middag. En nog veel meer mooie programma's op Radio Ideaal. En voor meer Nederlandstalige muziek uiteraard. Of vanavond in het Sterkst Handelswerk met René Regelink. Ik wens je nog een fijn weekend. En volgende week ben ik er trouwens weer met dit programma. Graag tot dan en anders tot zaterdag. Hoi.

0: eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
1: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinen.

0: Luiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
1: Oh, hoe heet dat zeg je?
0: Pyrex Zonwering. Kijk maar eens op pyrexzonwering.nl.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.
9: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre.

aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijk.

0: lekker wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

begonnen met energie en een oersound. Dat dreunt door elk stukje van uw lichaam. Volgens de poelenpataten. De Paarse Zuidoosten met hun versie van Daar baal ik van. Luisteraars, een goedemorgen. Uitzending 219. Het is zondag 17 mei 2026. Jaargang 5 van Laat maar eens horen hier live vanuit Zelhem op Radio Ideaal. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Fijn dat jullie er vanmiddag weer waren met die alderbastend fijne deuntjes. Vandaag een bomvolle studio met onze gasten van RTV 1 uit het Hoge Noorden. Onze vrienden van Timeline, Bunter, Gerry Evers komt ook nog voorbij. Iets vertellen over Rurpop. En ik denk dat Dennis ook nog even langs komt. Onze Annie heeft vandaag de handen er vol aan. Natuurlijk ga ik ook de platen dus weer mee meen. Bomvol met verzoekjes. Ik kijk even hoe ik deze verzoekjes ertussen ga prutsen vandaag. En anders schuif ik ze deur naar de volgende week. Trouwens, je kunt er ook nog een verzoekje in doen, hè, in die platen dus. Dat vind ik leuk. Dat kan via dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Straks heb ik nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En natuurlijk de schietschijf van Ben Nijkamp, onze collega radiomaker van Streektol Radio. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstips, maar ik denk niet dat ik er tenminste aan toe kom vandaag. Ik zei het al, een vol programma. We trappen af met Hans Keuper en Simon Alten. Dit is Bofoy toch, een mooi veske. Het armen.

0: Bo Voitig was dat met het Armenisch. En Bo Voitig zit op Reurpop. En daar is onze collega Gerry Evers achter de schermen onmundig druk met. Gerry, goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen, Rudy.
0: Ja, hartstikke mooi dat je even tijd hebt en of tijd wil maken. Maar eigenlijk kom je ook nog veel wat anders. Hè? Want dat is dus misschien wel net zo belangrijk, het MS-gebeuren.
1: Ja, fijn dat ik even in uw programma mag daar iets over vertellen. Ja, MS-gebeuren. De aanleiding was eigenlijk dat er is een actie rond Sam van Til ontstaan. En Sam van Til, dat is een deentje, die is 23 jaar. En die heeft vorig jaar diagnose MS gekregen. En op een gegeven moment, elk jaar volgen we eigenlijk al een beetje de Quintusloop. Elk jaar is dat een sportieve loop. En nu heb je vriendinnen van Sam, die hebt die Quintusloop als aanleiding gebruikt om een actie te starten voor het MS-fonds. Sowieso om Sam te ondersteunen, hè, want het is nogal een traject waar je als jonge dame toch doorheen moet.
0: Zeker.
1: En natuurlijk het fonds financieel te steunen. Maar de opbrengst, er loopt een hele grote groep. Ik weet niet precies hoeveel, maar een hele grote groep. En die opbrengst, die hebben allemaal sponsoren gezocht. En die opbrengst gaat allemaal naar dat MS-fonds. Ja, en MS-fonds, ja, het is gewoon een hele vervelende ziekte eigenlijk. En daar ben je me zo niet vanaf, daar kom je eigenlijk ook niet vanaf.
0: Nee.
1: Dus dat is, nou ja, en toen kwamen we zo bij Focus. Want Focus is elke zaterdag gewoon een programma hier op Radio Ideaal. Ja. En daar bent hij door Sam heel door een keer voor uitgenodigd. En de vriendin natuurlijk. En daar hebben we dus even over gepraat van, goh, wat betekent dat allemaal voor jou? En het was een heel indringend gesprek. En het is een heel serieus onderwerp. Dus wat dat betreft, op die manier heeft dat opgepakt op dit moment.
0: Ja, ik kreeg het met jou. En in onze vriendengroep helaas hebben we daar ook mee te maken met iemand die onder die verschrikkelijke ziekte leidt. Dus ik steun het natuurlijk van harte. Wanneer is die lopen?
1: Nou, die Quintusloop op zich is op 31 mei in Hengelo, Gelderland. Ja? En er bent meerdere afstanden. Je kunt volgens mij 20 kilometer lopen, wat korter, wat langer. Sam loopt zelf ook mee. Dus ik vind dat wel knap wat ze dat natuurlijk ook doet. Op 31 mei staat, en ik zal zeggen, kijk even op de website hoe laat het begint, maar volgens mij iets van 10 uur of zo, 's morgens, dan kun je al een afstand gaan lopen of zo.
0: Ja. En hoe kunnen ze samen steunen? Kun je dat ook nog uitleggen?
1: Ja, je kunt, ik weet niet zo'n linkje, maar dan mooi naar het MS-fonds, naar de website van het MS-fonds, en door kun je een donatie doen. Je kunt ook op een linkje apart, kun je Sam steunen. En dan geeft het geld naar de initiatiefneemster die de actie voor Sam heeft opgezet, laat zo maar even zeggen. Althans, de hele vriendengroep heeft dat gedaan. Hè?
0: Hartstikke mooi.
1: Ja. Dus wat dat betreft, en misschien Rudy, ik nog even heel iets kort over MS mag zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Want heel veel mensen die denken dat het een spierziekte is, maar dat is het dus niet. Het is MS is een ziekte van het zenuwstelsel. Waardoor bepaalde functies van het lichaam kunnen uitvallen of vertragen of dat soort dingen. Dus een spierziekte is het dus eigenlijk niet. Want heel veel mensen vragen ook aan u van, hey, ALS staan of zo, dat is natuurlijk een hele bekende spierziekte. Ja. Maar het is echt een ziekte van het zenuwstelsel. Ja. Maar de vooruitzichten bent goed, dat moet ik ook even bij zeggen. Want de medicatie en het onderzoek naar de medicatie, uiteindelijk is dat natuurlijk het doel.
0: Ja.
1: Het geld gaat door naartoe om onderzoek uit te breiden en te verbeteren en dat soort dingen. En de medicatie, dat gaat de goede kant op. Dus laat ik zo zeggen, mensen met MS, die kunnen steeds beter wat functioneren in de maatschappij, in alle dingen. En dat kan Sam trouwens overigens ook wel. Hè? Want het is echt wel een meid die gaat niet bij de pakken neerzitten wat hebt. Die geeft er gewoon knoepers hard tegenaan. En dat is alleen maar te waarderen, denk ik.
0: Zeker.
1: Samen met de vriendengroep, want dat mag ik ook zeggen, en de familie natuurlijk, daar heeft ze heel veel steun aan.
0: Ja. Dus nog één keer, hoe kunnen ze Sam steunen?
1: Nou ja, via het MS-fonds, hè, dus dat is financieel dan.
0: Ja.
1: En ik zal zeggen, steun ze tijdens de loop op 31 mei. Gewoon langs de kant staan, loop met, doe van alles.
0: Gewoon we doen.
1: En help het MS-fonds en help Sam hierbij.
0: Hartstikke fijn. Gerry, bedankt voor de komst naar de studio.
1: Graag gedaan.

0: Ja, dit was de keuze van Roelof Lamperts. De keuze was... Roelof, je zegt het zelf, maar goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Helemaal uit het Hoge Noorden. Ja, RTV 1 Noord. Ja, samen met Nelleke. Ja.
1: En samen met Nick.
0: En met Nick, hè. En ja. Nick zit achter de knoppen.
1: Ja, leuk.
0: Dat doet hij goed, hè?
1: Ja, hartstikke gauw.
0: Ja, dat doet hij goed. Hey, je kunt niet horen of ik het ben of Nick het is.
1: Nee, kijk niet horen.
0: Nee, daar kun je niet eens niks van horen. Hé, maar Lambert, leuk dat je deze kant op... Roelof, leuk dat je deze kant op gekomen bent. We zijn natuurlijk zelf ook wel eens bij jullie een paar keer geweest. Kun je eerst eens even aan de luisteraars hier vertellen... wie is eigenlijk Roelof Lamperts?
1: Nou, Roelof Lamperts is... ik ben geboren en getogen in gemeente Groningen. Noord-Laren. Ik woon zelf in Haren. En ja. Ik zit al 15 jaar bij de omroep.
0: Ja,
1: ik ben begonnen bij Noorderveld FM. Toen heb ik nog 16 jaar bij Hoge Zand geweest, bij Radio Kopie.
0: Ja.
1: En toen heb ik de overstap gemaakt naar Radio Prachtstad.
0: Oké. Okay.
1: En daar is nu RTV 1 geworden.
0: RTV 1.
1: Samenwerkingsverband.
0: Ja. Ja, want je mag dat ook even uitleggen, want we kennen elkaar natuurlijk in het uitwisselingsverband. Hè? Want jij wisselt het muziek uit het noorden naar ons toe.
1: Ja.
0: En ik doe dat vanaf hier, van de Achterhoek.

0: naar het noorden toe. En zo wisselen we elkaar muziek uit. Praktisch werkelijks eigenlijk.
1: Ja.
0: Want ja, dat doen we al een paar jaar. Hè?
1: Ja, dat klopt allemaal.
0: En dat doen we allemaal met veel plezier. Ja. En zodoende hebben we elkaar ook eens een keer uitgenodigd van... Goh, kom dan eens een keer bij ons kijken in de studio. Ik ben dan bij jullie geweest in de studio. Hartstikke mooi om dat ook van mijn kant te ervaren.
1: Ja, en van onze kant ook natuurlijk. Hartstikke mooi om te doen.
0: Ik hoop dat er nog een paar jaartjes volhoudt, Roelof.
1: Nou, dat wordt het maar.
0: Dat hoorde ik al, want toch proberen we jou nog een poosje erbij te houden.
1: Nou, ik zal erover denken.
0: Zal er maar eens even over denken dan. Hé, ik had net al de keuze gemaakt, of jij had van de week al de keuze gemaakt... Ja. Met dat liedje van Roelof, alles waar je maar older wordt of zo, hè?
1: Ja.
0: En dat hij eigenlijk gekozen, waarom hij dat eigenlijk gekozen?
1: Omdat ik 31 mei word ik 69.
0: Ja, en dat was toch geen leeftijd om te zeggen van ik stop, hè?
1: Nee, dan niet.
0: Nee, dan is het goed.
1: Dan dat jaar word ik 70.
0: Dus, en als je 70 bent, dan word je ook nog een keer 71.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, dus stoppen, daar willen we niks van worden. Ofwel Nick, hè? Daar willen we niks van weten. Nelke, niks van weten, hè?
2: Hij stopt nooit,
0: hè?
2: Nee.
0: Nee, precies. En anders halen we hem van het droge nodig. Hij moet maar hier komen zitten. Toch?
1: Nou, dan komen we hier met me komen.
0: Ja. Goed, ik had nog een paar verzoekjes klaar liggen in de platendeus. Een verzoekje, dat moest eigenlijk naar de overkant van de bult. Naar Scherdenberg, om het precies te zeggen. En dan moest ook nog naar Zaande toe. Ze komen hier hetzelfde, de mannen van de draadnagels. Met Egels weer.

0: De mannen van de Drootnevers waren dat met Egals weer. Ik zei het al, vandaag een volle bak in de studio. Onze vrienden van Timeline.rock. Goedemorgen, mannen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zou zeggen, ik wil even iets dichter bij de microfoon zitten. Want ja, Benny. Je mag hem ook opeten. Dat mag van min.
3: En niks anders dan.
0: Ja, dat doen we straks. Straks komen we trouwens met z'n allen naar Engbergen. Wist je dat?
3: Nee, dat
0: weet
3: ik niet.
0: Niet?
3: Ik weet niet.
0: Geef wel.
4: Ik heb vanmorgen niks gehad, dus ik hou er rekening mee.
0: Oh, dan is het helemaal goed.
1: Kijk aan, Kiki, de flow in de ogen.
0: Ja. Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
5: Goedemorgen allemaal.
0: Leuk dat jullie weer even tijd hebben om deze kant op aan te komen. Jullie zeiden al, want er is wel wat nieuws aan te komen. Daar doen we dadelijk even in het volgende blokje even met elkaar over hebben. Maar we hadden nog een neetje met jullie. Wat kwam het neetje eigenlijk? Zeg het maar, Hennie. Hennie zit met mijn grote ogen aan te kijken.
1: Jullie hebben ons zelf op het idee gebracht. We waren hier aan het soep eten.
0: Ja.
1: Treuensoep.
0: Ja.
1: En toen kreeg Erwin het idee van, kunnen we door eens geen liedje opmaken? En je kunt alles maken, maar hoe moet dat gaan gebeuren? En toen liep hij met z'n tweeën de trap op. En toen zei Erwin, hou dat nou eens zus en zo doen. Ik zei, wacht even. Hou het recept van de treuensoep door nou eens in kunnen verwerken.
0: Ja.
1: Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
0: Ja, maar we hadden natuurlijk altijd onze huiskok Henk erbij. Dan had dat mooi samen met jullie kunnen maken.
1: Ja, had gekund, ja.
0: Ja, helaas is het er niet, maar maar ja, goed, het had gekund, hè? Dus jullie hebben een liedje gemaakt over de treuensoep met het recept?
1: Het hele recept zit erin verwerkt. Dus als je dat liedje nu de kop kunt zingen, dan kun je ook in de kop de soep koken.
0: Oh, dan ben ik toch wel heel erg benieuwd naar hoe dat dan eraan toe gaat.
4: Ja, goed luisteren.
0: Goed luisteren,
4: ja. Straks komen we op een pagina ook in originele tekst het recept nog een keer te stonden. Zo kunnen de mensen het ook nog eens rustig nog kijken.
0: Maar ik zag ook een plaatje voorbij komen. En dat plaatje, dat was een striptekening. Wie had dat gemaakt?
1: Kijk even op ziet.
6: Ja, dat heeft mijn zoon gemaakt.
0: Oh ja?
6: Ja. We hebben een foto gemaakt op een gegeven moment en hebben bewerkt.
0: Ja.
6: Nou, we hebben alsnog een keer bewerkt, maar dan met een paar soep erbij. En ik zeg tegen mijn zoon, kun je dat maken voor ons? Ja, zeker pap. En met 10 seconden had ik de foto.
0: Nou, wat is maar eens even kijken op de Facebookpagina van de Timeline. Daar staat erop, ja. Ik heb hem gedeeld gisteren. Ik vond hem hartstikke geinig eigenlijk, ja inderdaad. Maar goed, dadelijk in het tweede blokje doen we even dat liedje van jullie draaien, de treuensoep. Maar eerst wil ik even naar een liedje dat heet, moet ik even gewoon spieken. Dat gaat over G en ik.
4: G en ik, ja.
0: G en ik, en daar moet ik even wat meer over weten. Hoe zit dat ook eens weer in elkaar?
4: Ja, dat is een nummer van origineel van Paul de Leeuw en Van de Maashakker, volgens mij. En dat hebben wij samen met Hennie hebben we dat vertaald naar, dat het een dialect nummer is geworden. En het is een nummer met een wat emotionele achtergrond.
0: Emotionele achtergrond. Ja.
4: Hartstikke. En zo klinkt ook.
0: Ja. Dus we moeten daar ook met een traantje bij laten, nee toch?
4: Oh nee, dat hoeft niet.
0: Dat hoeft niet. Nee. Nou, wat zei Benny?
3: Ik kan wel een emmer vol worden.
0: Maar helemaal goed. We gaan even dat liedje draaien. Straks doen we dat nummer van de treuensoep. Want dan ben ik erg beneden. Nou, Dennis komt trouwens ook binnenlopen. Dennis is er ook. Onze beste Bill.
4: Oh, Dennis.
0: Dus dan doen we daar ook nog even een veuren. Kiel, wat een vol hok hier, hè? Of niet, Roelof?
7: Ja.
0: Een volle bak, hè?
4: Kreeg je het er warm van?
0: Ik kreeg het er inderdaad warm van, ja. We gaan hem draaien. Hier zijn de mannen van Timeline met de nummer G en ik.
4: Ja.

0: Een heel mooi gevoelig liedje van Timeline. Een liedje met een bijzonder verhaal.
1: Het weer in de regio.
0: Het weerbericht van zondag 17 mei 2026. Na een bewolkte nacht met een minimumtemperatuur van 6 graden staat de dag wisselvallig. Hier en daar een buiken, maar ook af en toe de zon met een temperatuur rond de 14 graden. In de Nijenwijk gaat het stapsgewijs naar de 20 graden. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. We gaan verder met de schietschijf van collega radiomaker Ben Nijkamp van Streektal Radio. Deze keer een nee, bent u uit Friesland. In de Friese taal is dit de formatie Juntas met het moment.
2: Dit is de schietschijf van deze week.

Dennis was dat, de altijd vrolijke zingende stucadoor uit Lichtenvoorde met Beste Bill. Trouwens, er zit ook een hele leuke videoclip bij. En moet je maar eens even kijken op YouTube, daar zit alles mee. En Dennis.

0: trouwens nog een ander nieuwtje, hè, Dennis? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Je had nog een ander nieuwtje, want tegenwoordig bent wij ook te boeken.
1: Als zingende DJ.
0: Ja. Ja. En als zanger, DJ. En dat doen we ook nog een beetje samen, hè?
1: We doen het ook een beetje samen. Dus
0: als ze ons samen willen hebben, dan moeten ze jou bellen.
1: Ja, maar ik moet gewoon heel veel leren en daar kan ik van doen.
0: Nee. Dus. Als ze ons samen willen hebben, moeten ze jou bellen.
1: Dan moeten ze mij bellen.
0: Toch?
1: Ja,
0: dat was de afspraak.
1: En dat regelen we daar samen. Dat komt helemaal goed.
0: Leuk dat je even was in de studio.
1: Ja, supergezellig.
0: Nelleke, goedemorgen.
2: Ja, ook. Goeiedag. Je
0: was er ook nog. Helemaal niet hoge noorden.
2: Ja.
0: Je had het mooie zuiden afgereisd.
2: Ja.
0: Mooie reis gehad?
2: Nogal landelijk, ja. We zijn een beetje binnen deur reden. En ja. Het was een mooie route. Mooie route.
0: Ja, kun je aan de luisteraars bij ons vertellen, wie is eigenlijk Nelleke Busman?
2: Ik kom uit Pekel, Oorpekel. En dan hebben de meeste mensen al de huivers zo van, komt dat wel goud? Oorpekel is zo berucht, hè?
0: Oh, is dat zo, ja?
2: Ja, nee, er is niks los, hè?
0: Nee?
2: Aan goud. En ik heb in het onderwijs gezeten. En na 25 jaar ben ik in de WHO terecht gekomen. En toen ben ik bij de radio begonnen, bij de lokale radio, Radio Winschoten.
0: Ja.
2: En in 2014 of zo ben ik begonnen bij Radio Parkstad.
0: Ja.
2: Toen gingen we fuseren. We werden het dus met Knol, Stadskanaal. En toen waren we dus RTV1. En toen was ik benoderd door Roelof, die is net al even interviewd. Want hij had zo'n met een programma met striktoolmuziek. Maar ze hadden nog geen presentator. Of ik er dan wil.
0: En dat doe jij.
2: En dat doe ik dus nu al een jaar of 10. Nou, wel langer, denk ik.
0: Maar ik zag van de werk wat anders. Want je zat van de werk 25 jaar in het vak, hè?
2: Ja, wat grappig, hè?
0: Ja, dat is dan weer dat ik dan weer moest lezen via Facebook, wat?
2: Ja, ik had het op Facebook gehoord. Je mag toch eens een keer wat vieren, of
0: ja, niet? Tuurlijk, ja, tuurlijk, man. Ja. Mooi. Mooi. Ja. Mooi dat je daar zo lang bij de radio bent, toch? Of niet?
2: Ja, is gewoon ontzettend leuk. Ik heb in die jaren zo ontzettend veel geleerd. En zoveel mensen kennen geleerd.
0: Ja.
2: Nou, een aantal fusies met Mark Weisvlaudergaard. Roesie is dat natuurlijk. En oneenigheid. En ja, nou, je maakt van alles mee, maar ook hele leuke dingen. Leuke collega's, leuke programma's, leuke gasten. Hartstikke mooi. Dus ik kreeg een heel netwerk. Het is heel leuk.
0: Het hele land hier, hè?
2: Ja, Noord-Nederland, zeg maar. Noord-Nederland, ja. We zitten vrij hoog in het noorden natuurlijk. Ja, in Veendam en Knol.
0: Ja. Ja.
2: Dus.
0: En we hadden laatst ook Wim Ochies. Ken je ook nog? Wim Ochies, die was er ook.
2: Ja, die had ook bij ons. Maar dat is aan Roelof te danken. Hè? Ja. Maar Roelof die zit overal in Nagens. En die vist de klanten op. En dan kreeg ik bericht van die en die komt ook. Ik heb nog nooit van uur natuurlijk. Hmm. Nou, net als Timeline. Dat is ook regeld door Roelof. En Dennis is regeld door Roelof. Dus,
0: En toen kwam ik ook nog een keer in beeld.
2: Ja, en toen kwam ze ook nog eens een keer. Toch gaan we het niet over hebben over die keer, Rudy.
0: Ja, nou, zeg maar. Dan mag je rustig even vertellen.
2: Ja, mag ik dat wel
0: vertellen? Ja, zeker.
2: Wie zat midden in uitzending?
0: Ja.
2: En rammelt zijn telefoon.
0: Ja, schande, hè?
2: En zei dat, wie dat nou overkomen, Maud? Ja. Tijdens een programma, dat mijn telefoon.
0: Het is maar goed, Nick, hè, dat we hier geen beeldtelefoon hebben. Hè? Want anders, dan kunnen ze zien dat ik nou een beetje rood word. Toch?
3: Daar sta je wel voor gek, ja.
0: Ja, daar sta je inderdaad een beetje voor gek, ja. Ik moest ook diep door het stof heen na die tijd.
3: Oh, nu nog steeds.
0: Nou, nog steeds, ja, dat klopt.
2: Nou,
0: ja.
2: Het mooiste was, het drong heel niet zo erg tot mijn deur, want ik hoorde het niet zo gauw. Nee. Maar er zeiden zelf van, dit wordt mijn hele leven nooit droog.
0: Ja,
2: dus dat doen we nou.
0: Dat is ook zo.
2: Dat doen we nou.
0: Hé, hey, Nelleke, hartstikke bedankt dat je deze kant op bent gekomen samen met Roelof en met Nick. Nick zit trouwens achter de knoppen.
2: Ja, geweldig.
0: Geweldig, hè?
2: Ja, die loopt stage van de ogen.
0: Ja, hij doet hartstikke goed, hè?
2: Ja.
0: Dus Nick mag hier blijven. Dus wij holen hem hier.
2: Dat is goud.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hey, we hadden nog een liedje van jou. Maar jij had nog een keuze gemaakt. Dat was een nummertje. Moet ik even over spieken.
2: Jan Henk de Groot.
0: Ja, Jan Henk de Groot.
2: Ja, met de mama. Ja, de mama van Michel.
0: Van Michel.
2: Dat vind ik zo'n mooi nummer.
0: Zullen we hem doen?
2: Yes.
0: Dankjewel, hè.

0: Afgelopen week nog vanuit Lochem. Een avond vol klassiekers en ouderwetse gezelligheid. De boerenrockers van normaal waren dat met net als gisteren. Nou, de hele studio zit bommetje bokken vol. Dennis is er. De mannen van Timeline. Nelleke is er. Roelof is er ook. Niks en met z'n allen zijn we vol in de studio. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de komst naar de studio. Allemaal een lange reis tegemoet. En ik hoop dat we elkaar nog vaak tegenkomen. We sluiten af met het liedje van Timeline met de Treuensoep. Wil je daar nog wat over zeggen, Henny?
1: Ja, dat is een heel lang verhaal. Dat is
0: zo lang heb ik niet, hoor.
1: Nee, even anderhalf jaar geleden is dat begonnen. Toen kwam het woord Treuensoep eens een keer over de tafel in. En Treuensoep, wat is dat? Ja, en mijn vrouw die heeft door het recept van bemachtigd. Ook weer via. En dan bleek dus dat uit Limburg komt. Dat is eigenlijk met carnaval is dat door een gangbaar recept. Nou, mijn vrouw heeft dat gemaakt. En het was echt verschrikkelijk lekker.
0: Hartstikke mooi. Mooi verhaal. Carnaval, nee, het is nog geen carnaval.

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Manseuren. Straks om 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gaan.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: oplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite. Een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Af en toe heb je weer een melodietje nodig natuurlijk om te beginnen. Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Wat was het druk in de studio bij Rudy? Joh, wat een volk. Het kon er met de schoenlepel nog bij ingeschoven worden. Anders was het... De komende uur is een klein beetje rustiger. Maar dat wist je al wel natuurlijk. Na 12 uur is het veur in de middag. Ook op zondag. En dan is het normaal verzoekjes. De eerste uur even niet, want ik heb een gast en dat is Michel Wolsing. Ik zeg, goedemiddag Michel.
1: Goedemiddag.
0: Uit Braant helemaal.
1: Helemaal.
0: Ja, je hebt, ja, als ik naar je haar kijk, dan denk ik, ben je met de brommer?
1: Een wildreis.
0: Ja, ja, of niet dan? Nou nee, ik zou je vertellen, ik ben er altijd heel erg trots op dat ik artiesten kan ontvangen die hier direct uit de buurt komen.
1: Ja. Nou, ja. we hebben ons al vaak ontmoet met dergelijke liedjes en melodietjes, toch?
0: Ik zat me net af te vragen, ben je al wel eens in deze studio geweest?
1: Nee, dit is een hele nieuwe opstelling voor mij. Hier ben ik al wel eens geweest, maar er waren toen meer van die hokjes.
0: Ja, dat klopt. Ja, dan is dat meer dan 5 jaar terug.
1: Ja, moet je daar gaan.
0: Ja. En zo lang is het ook geleden dat we elkaar gezien hebben natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, toen had je, had je nog de controverse natuurlijk van Mientje.
1: Oh, dat ook nog, ja. Ja.
0: Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Dat ik boze telefoontjes kreeg uit Geneve.
1: Hou op. Ja, jongen, dat... maar goed, ook dat
0: de was toch meteen even een mooie klein tijd. Beetje wie je bent.
1: Ja, Mientje.
0: We hadden het over de tijd dat de zon in Vessel er nog was. Dat de Olde Bed nog elke week een dansavond had.
1: Ja, jong. Ja, en vergaande dan glorie.
0: Ja, en dan om het meteen eventjes duidelijk te maken wie jij bent en waarom je hier zit. Jij maakte deel uit van Duo Toppie.
1: Ja, ook nog.
0: Ja, en daarvoor, dat orkest, hoe heette dat ook weer?
1: Up to Date.
0: Up to Date, oh ja. Heb ik niks van kunnen vinden.
1: Nee, waarvan, nee dat klopt. Dat was een coverband.
0: Ja, dus, maar ik ben even de zolder op gegaan, Tuus. En van Duo Toppie heb ik deze.
1: Verliefd.

0: Er zit een hartstikke mooi verhaal aan. Hij vertelde me net, Michel Wolsinger zit in de studio hier. Ja. En dit was zijn uitstap uit het orkestleven. Want dat werd een beetje, nou niet te zwaar, maar moeilijk om te boeken, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Er kwamen steeds meer discjockeys natuurlijk
1: in het
0: verhaal.
1: Ja, dat klopt. Helemaal goed. Ja. Dus het werd steeds moeilijker voor een coverband eigenlijk om aan de bak te komen.
0: Ja.
1: En toen heb ik een uitstap gedaan naar een duootje. Want dat is makkelijk te verkopen. Zo simpel is het. Je kijkt ook commercieel.
0: Ja.
1: En we gingen altijd mee op artiestenreizen voor bepaalde evenementenbureaus. Toen hadden we zoiets van, we moeten een eigen liedje hebben eigenlijk. We gaan dit jaar naar Turkije. We moeten een Turks-achtig liedje hebben. Een beetje met Turkse klanken.
0: Ja, die Turkse klanken.
1: En daar komt dit liedje vanuit. En dat is de allereerste single die ik ooit...
0: Is daar ook een clip meegemaakt?
1: Ja, zo'n clip. Van
0: ook met een dame die aan het buikdansen was of zo?
1: Nee, maar wel een hele mooie donker getinde dame uit Braat.
0: Ja. Nou ja, misschien luistert ze, doet een groet.
1: Ja.
0: Alles is mogelijk wat dat betreft. Heb ik dit nou goed gedaan? Ja, ik heb dat goed gedaan. Ik moet altijd zorgen dat de rest van het programma ook weer klaar staat natuurlijk.
1: Helemaal goed.
0: Want we zijn aan het praten. Na Duotopie ben je verder ook wel helemaal solo gegaan.
1: Ja. Ja, en vanaf 2010 ongeveer ben ik echt helemaal in het solo gebeuren gedoken.
0: Ja.
1: Ja, en hebben we, ja goed...
0: Met begeleiding van een goede manager, goede plugger?
1: Ik heb een poosje bij Wybrand van der Zanden onder de vleugels mogen vertoeven. En daarna ben ik eigenlijk alles zelf gaan doen. Ik denk, dat is nog fijner. Als je jezelf kunt bepalen. Hè, dat wat jij eigenlijk ook al zei van jouw programma.
0: Ja.
1: Hè, dat je zelf de regie hebt en wat je doet en hoe je het in wil vullen. Dat vind ik het ook wel fijn dat ik dan nu mij als artiest zijnde ook zelf invul.
0: Ik
1: bepaal zelf wat ik doe en wanneer ik het doe. En als ik er geen zin in heb, doe ik het niet. En als ik een liedje hoor en het doet me wat, dan ga ik het
0: uitleggen. Want ik hoorde toevallig net die gasten van Rudy, die gingen naar Engberg.
1: Ja.
0: Daar heb jij ook een band mee.
1: Ja, ja zeker. Mooi. Het openluchttheater in Engberg. Ja, ja. Ik heb daar diverse keren mooie events neer mogen zetten.
0: Dus en Duitse avonden?
1: Ja, vooral in Duitsstalige avonden. Ik doe dat nog steeds. Maar niet meer in het openluchttheater, omdat ik zit toch bij het oudere plek.

0: publiek.
1: Ja.
0: En die, je bent
1: vandaar ook dat je in dit programma zit.
0: Ja.
1: Neem het niet kwalijk, luister.
0: Dat is gewoon mijn publiek. En als jij in een openluchttheater zit, ben je afhankelijk van het weer. En je zit er een beetje op stenen banken. En dat merkte ik door het kaartverkoop op een gegeven moment terug ging lopen. Dat mensen zeiden, ja, maar het zit daar niet helemaal 100% lekker.
1: Nee.
0: Dus ik doe het nu bijvoorbeeld in het industriepark Druulft. Daar ga ik
1: in het popcentrum daar? Wat
0: ja, in een mooie theater. Een heel mooi theater, moet ik zeggen. Dat wist ik helemaal niet. Maar ik heb vorig jaar voor het eerst een duizendtal...
1: Dat is de opvolger van de smeltkroes, dat je toch?
0: Ja, ziet er echt gelikt uit. Mooi theater.
1: Ja,
0: en vorig jaar voor het eerst gedaan en uitverkocht. Dus we gaan dit jaar voor de tweede keer.
1: Oké. Maar voordat we zover zijn, eventjes nog gewoon wat solowerk van jou. Ik heb hier een van de dingen waar ik zelf een hele mooie herinnering aan heb. Meisje met de blauwe ogen. Ja. Ik hou het hoesje even omhoog, kun je kijken wat
0: ja,
1: ik
0: bedoel. Ja, geweldig. De wereld in jouw dromen, joh. Ik krijg nou wel kippenvel. Dat merk ik echt. Het liedje doet mij ook wat. Er zat een heel mooie, maar er zat een heel verhaal achter. Van dat meisje, wat ook op dat hoesje staat van mij, zeg maar. Die komt ook terug in de videoclip.
1: Ja,
0: en,
1: dat is waar we het over Wijbrand net... Dat
0: aangrijpende stap, beelden, moet ik zeggen.
1: En, Wijbrand is toen in Roemenië geweest.
0: Ja, die is daar geweest en die heeft echt... Dat is perfect mooi verfilmd, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En ik heb daar een liedje voor mogen maken voor een stichting. Hè? Voor de Moeder Therese Stichting, toen een actie gedaan. Hebben we ongeveer €6.000 mee opgehaald. Dus ik heb dat kunnen doneren. Ja, en dan krijg ik... Dat liedje doet me sowieso wat.
1: Ik denk dat het de mensen toch nog een keertje wil aanraken door het gewoon te laten horen.
0: Ja, denk ik ook.

0: Mensen die dit nog niet kenden, De wereld in jouw dromen van Michel Wolsink. Ze hebben het verhaal gehoord wat erbij hoort. En die weten nu waarom wij eigenlijk hier alle twee in de studio zitten. Met toch kippenvel, ondanks dat het, ik mag best zeggen, ons nummer is.
1: Ja, echt, blijft gewoon. De haartjes gaan meteen omhoog bij mij.
0: Ja, ik denk bij iedereen.
1: Ja, lekker.
0: En dat wordt gewaardeerd.
1: Ja,
2: dat is mooi van muziek.
0: Hij kan dus aangevraagd worden als de mensen hem nog eens willen horen. Maar ik denk dat we gaan dadelijk jouw nieuwste single, daarom ben je hier natuurlijk, nieuwste single dragen.
1: Ja.
0: En ik denk dat de mensen daar ook kippenvel van gaan krijgen.
1: Ja, gaan we weer een beetje toch wel in hetzelfde straatje. Hè?
0: Ja.
1: Het gevoelige muziek.
0: En toch ken ik jou eigenlijk veel meer van de, waar zijn die handjes en kom op.
1: Ja,
0: en,
1: ja. Nee, maar
0: avondvullend.
1: Ja, ook dat zekers. Maar goed, daar zijn er ook heel veel van. En ik moet zeggen, als ik een liedje hoor en het pakt mij, dan kan het ook heel goed een ballad zijn. En dat spreekt me eigenlijk nog eerder aan dan feestmuziek. Dus persoonlijk.
0: Het aanspreken is natuurlijk veel sterker dan.
1: Ja. Ja,
0: ik heb bijvoorbeeld hier heel veel aangevraagd. Dick van Altena,
1: Legt
0: die arm op mijn schouder.
1: Precies.
0: Dat is zo'n verschrikkelijk mooi liedje.
1: Hoef je niet uit te leggen. Nee. Weet je wel, dat spreekt voor zichzelf. En,
0: ja.
1: dat is ook eigenlijk wat ik dan ook. Ja, zul je dat straks. In dit nummer was dat, hè? De wereld in je dromen heb ik dat. Ik heb het in Eens komt de dag van mij. Wat ik ooit geschreven heb voor mijn moeder.
0: Ja. Dat is ook dat zoiets. Weet ik ook nog.
1: Ja.
0: Staat op je album.
1: En het volgende liedje waar we het over gaan hebben. De geur van je oude jas. Dat is ook weer zoiets. En denken, ja, dat gaat die. Hij pakt me.
0: Maar als jij op een artiestenavond komt, zoals je die tegenwoordig hebt. Hè, er zijn 6, 7, 8 artiesten. Ja. Dan krijg je op een gegeven moment van de jongen van het geluid. Je mag 5 liedjes zingen.
1: Ja, ik weet het. En je moet dan zingen, laten we eerlijk zijn. Je zingt dan wat iedereen wil horen.
0: Ja.
1: Dus we gaan er maar z'n allen Cheerio zingen. Hè, zo werkt het.
0: Tegenwoordig, van Justin jaar geleden. Over die engel.
1: De engelbewaarder. Ja. Dat doen we allemaal. En dat is een beetje het nadeel als je maar hele korte tijd hebt. En je bent nog geen gevestigde artiest, in feite, weet je wel, je hebt geen grote naam, dan moet je liedjes zingen van anderen, want mensen willen dat horen. En daarom doe ik eigenlijk ook, ik treed ook niet zo heel veel meer op, Willem.
0: Maar je ziet de mensen met een grote naam ook eigenlijk alleen maar succes hebben als ze bij de toppers mogen komen.
1: Ja, ook dat.
0: En dat soort avonden.
1: Ook
0: de,
1: dat.
0: De piratenavonden, hoe heet dat?
1: Ja. Ja, en vreemd, wat ik wel vreemd vind, Willem, is dat nog steeds, als ik kijk van wat er uitkomt, hoeveel dat het gecoverd is.
0: Ja.
1: Hoeveel dat de covers zijn.
0: Ze zijn aan het zoeken. Welk nummer kan ik gaan gebruiken? Welk nummer, maar zeker de producers. Hè? Frank Verkooyen en dat soort jongens.
1: Ze gaan allemaal naar die oude versies zoeken. Ja. En even een nieuwe beat erop gooien. Om die hit te scoren. Ja, ik heb
0: en met de Engel is dat gelukt.
1: Ja, met de Engel is dat gelukt.
0: Niet een beetje gelukt, maar heel erg gelukt.
1: Ja, Schaam je voor je tranen niet is niet gelukt. Hè?
0: Nee.
1: Dat had je af moeten blijven. Dat had je af moeten blijven, vind ik. Dat is een nummer van van onze Anne.
0: Ja.
1: En dan, dat had je niet moeten verbouwen, vind ik dan. Maar goed, soms pakt het goed uit en soms niet. Maar ik doe dat bewust eigenlijk niet. Ik pak dan nu, ik pak meestal een liedje wat niet een cover is.
0: Hey, wat is voor jou het mooiste nummer van Anne Jansen?
1: Nou, ik vind altijd vind ik schitterend.
0: Altijd. Tom Smit heeft dat gedaan, hè?
1: Ja, Tom
0: dat heeft
1: dat.
0: Dat is nou toch ook gecoverd door iemand?
1: Het zal best, want
0: Ik
1: zou haast zeggen, wat wordt er niet gekoppeld, weet je wel.
0: Ja, dus, maar Tommy Smit heeft het gedaan en dan zeg je, oké, Tommy.
1: Oh, jouw man heeft het volgens mij ook nog gedaan.
0: Jouw man, juist, inderdaad. Je hebt dat ook pas geleden gedaan. Ja. Maar ik vind Arne Jansen, weet je nog een keer wat wij hebben afgesproken over Arne Jansen?
1: Ja, ik weet nog dat we er een keer een jingeltje maken. Ja, lekker.
0: Ik hou je er nog een keer aan.
1: Ja, is goed, joh.

0: zullen we daar een boek over schrijven, Michel?
1: Of niet, man. Mooi.
0: We zitten even met elkaar te praten natuurlijk, terwijl we naar onze grote held Arne Jansen luisteren.
1: Ja, ja.
0: Maar er komen toch mooie verhalen naar boven toe.
1: Ja.
0: Ja, dit missen wij in de Achterhoek.
1: Ja.
0: Nou, we missen het in Nederland.
1: Ja, absoluut. Zanger. Absoluut. Ondergewaardeerde grote artiest. Ja. Vind ik.
0: Absoluut. Ja, nou, wij weten wel dat hij groot is, maar een deel van Nederland zou dat minder vinden, denk ik.
1: Ja.
0: Even kijken wat ik nog meer van plan was. Want het leven gaat door natuurlijk.
1: Ja, joh. Ja.
0: Michel Wolsing hier in de studio. Hij brengt zijn nieuwe single. Maar we moeten natuurlijk eventjes samen de geschiedenis doornemen. En die is nogal uitgebreid.
1: Ja,
0: toch?
1: Die is zeker uitgebreid.
0: Ja, want we hebben het net al gehad over Mientje. Dat singeltje wat je hebt uitgebracht.
1: Ja, ja.
0: Samen met
1: Tony Magendans.
0: Tony Magendans.
1: Ja, ja. Ja, dat heeft aardig wat voeten in de aarde gekregen.
0: Ze hebben het uiteindelijk toch wel opgepakt, geloof ik, of niet?
1: Ja, maar we hebben niks... Ja, goed,
0: je hebt niks verkeerd
1: gedaan? Nee, ik kan het 100.000 keer proberen uit te leggen. We hebben toen niks verkeerd gedaan. Maar nu gebeurt niet anders. Dat noemen ze coveren.
0: Ja.
1: En als jij niet aan de melodielijn zit en je houdt de tekst origineel... mag jij elk liedje uitbrengen in Nederland wat je maar wil.
0: Zonder dat je dat vraagt
1: zonder dat je
0: degene
1: dat hoeft
0: die het geschreven heeft.
1: Hoef je niet te vragen.
0: We kennen dat verhaal van Jeroen Dinges met Mag ik dan bij jou?
1: Ja, ja precies.
0: Daar is dat meisje wat geschreven heeft, die is er heel boos over geworden.
1: Ja, hoeft helemaal
0: niet.
1: Nee, dat heeft helemaal geen zin.
0: Eigenlijk moet ze zeggen, goh, fijn dat je het wil doen, dank je wel.
1: Wees blij dat het zo'n groot hit geworden is. En de rechten blijven bij degene wie het gecomponeerd en geschreven heeft. Dus,
0: die krijgt de centen.
1: Die krijgt de centen.
0: Ja.
1: Dus maak je druk. Maar ja, goed, soms valt het bij sommige mensen
0: sommige
1: in verkeerde halen.
0: Lange tenen zullen we
1: zeggen. Ja, ja, ja. Dus dat was nog wel iets, ja.
0: Ja. Maar jij koffert ook natuurlijk als je optreedt.
1: Zeker, zeker. Kijk, als ik alleen mijn liedjes zou gaan zingen, daar ben ik te onbekend voor. Daar ben je te klein voor als artiest zijnde. Mensen willen horen wat ze willen horen. En dat zijn de actuele hits. Dus ik moet ook, bijvoorbeeld wat net al tegen jou zei, Justin de Wild nou is de hit.
0: Ja.
1: Cheerio, ja, die zing ik ook.
0: Ja, natuurlijk, waarom ook niet?
1: Ja, dat moet dan maar.
0: Je moet alleen in de gaten houden dat degene die voor jou is,
1: dat niet net
0: mee afsluit of zo. Want dan,
1: dat wil dan nog wel eens voorkomen, hè? Dat je even snel moet veranderen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Ik weet het verhaal van Gijs de Bruin, dat weet je.
1: Ja.
0: Die vond op een gegeven moment dat hij zijn eigen repertoire

0: moest gaan zingen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat alleen nog maar deed. En daardoor geen optredens
1: meer. Nee, nee. Kijk, dat is, het is wel respect. Vind ik respect, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Weet je wie het ook gedaan heeft? Willem Bad.
0: Ja.
1: En Willem heeft het wel gered. Ja. Weet je wel?
0: Daar heb ik goed nieuws van.
1: Ja?
0: Willem gaat weer zingen.
1: Hij komt terug. Dat had, ja, ik al, ja, had ik al begrepen uit de berichtjes die ik zag.
0: Okay,
1: ja. Willem heeft dat toen wel gered. En Willem deed dat ook. Op een gegeven moment moet je kiezen eigenlijk. Hè? Je kiest als artiest zijnde voor jouw liedjes. Jij staat voor jouw liedjes. Ja. Dan moet je dat gaan doen. Voor mij is dat eigenlijk hetzelfde, maar het blijft moeilijk. Omdat jij wilt ook succes hebben op die avond. Je wilt hebben dat mensen uit hun dak gaan.
0: Ja.
1: En als je dat alleen met je eigen singles doet, die nog niet bekend zijn, wordt moeilijk. Dus dat is wel de moeilijke weg. En, dan
0: en waarom
1: kan het zijn...
0: is het bij Willem Bart dan wel en bij de anderen niet?
1: Ja, Willem was een aanhouder ook. Hè. En moet zeggen, Willem was ook wel hele mooie liedjes, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Willem had hele goede liedjes.
0: Ja, Ali Bakker. Ja.
1: Ja, Ali schreef fantastische liedjes. En Willem had een mooie stem, vertolkte dat perfect. En Willem zat natuurlijk in een bepaalde circuit waar het, hè, waar het ondersteund wordt en gedragen wordt. En dan gaat het gebeuren. En bij hem is het gebeurd. Ja, zo kan het gaan.
0: Ja, dan gebeurt het ook niet altijd trouwens. Maar bij hem
1: het kan
0: het,
1: gaan. Zo kan het
0: wel
1: gaan.
0: Eens gewoon gezegd van hij had zijn looks ook wel heel erg mee.
1: Ja, maar al een mooie knappe kerel natuurlijk.
0: Ja, dat ken ik zo.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Zag al die netjes.
0: Daar werd hij een beetje bleu van.
1: Ja, nee, maar zo,
0: maar zo is het
1: nee,
0: gewoon.
1: Nee, ja. Er is toch een mooie man te zien. En ja. Hij kan ook nog zingen. Ook nog. Ja. En hele mooie liedjes.
0: En Lisa Wolsing, die kan ook zingen.
1: Ja, iets minder mooie man. Maar...
0: nou ja, goed. Je bent op de radio, dus dat speelt een heleboel. Hè?
1: Precies.
0: Nou weten mensen ook meteen waarom ik op de radio zit. Okay.
1: Vaak zeggen ze maar wel, hè.
0: Hey, nee. Je vergrijpt je ook nog wel eens aan dingetjes die een beetje in zijn op een bepaald moment.
1: Ja.
0: En je was ooit een van de, ik denk 150...
1: Oh, hou op, kerel.
0: Liedjes die jij uitbracht over Oranje.
1: Ja, ja. Nou, ik kan het heel snel een beetje toelichten. Want dan denk je, waar komt die nou met, ook met het liedje van Oranje?
0: Nee, dit is oud, ik zal het zeggen.
1: Ja. Het heeft te maken met De Paal in de Kerk, ooit.
0: Ja.
1: En dat was een liedje van André van Duin, hè? Daar staat een plaat in de gang. Nou, heel verhaal. Dan laat ik even links liggen. Wij kregen geen toestemming van André van Duin, zijn management, om het liedje uit te brengen. En ik had al aangekondigd, ik kom met een nieuw liedje, liedje.
0: Ja, ja.
1: Nou, er werd een ander liedje werd gemaakt, een melodielijn werd gemaakt in een andere studio. En ik denk, nah, nee, dat gaat hem niet worden voor de carnaval, weet je wel. En dat is eigenlijk dat Oranje liedje geworden. Dat was de melodie die eigenlijk als reserve klaar was gestoomd voor de paal.
0: Voor de paal niet doorging.
1: Ja, ja.
0: Want je wou met de carnaval per se wat schoon. Maar was er geen Oranje in dat jaar dan?
1: We hebben het niet gered volgens mij. Dus er komen namen in voor die uit die tijd.
0: Okay.
1: Maar wij zijn geen kampioen geworden. Volgens mij waren we er heel snel mee.
0: Maar we zeiden net al, we hebben wat oudere luisteraars.
1: Heel dus snel
0: die kennen die namen nog wel.
1: Ja.
0: Daar kan een keer Els Bakker op staan. Dat komt door de computer. Mijn fout, maar dat is niet erg.

0: gebeurt van alles in de studio. Als je zo bezig bent en bent aan het praten, word je een beetje afgeleid. Neem me niet kwalijk daarvoor. Ik had eigenlijk Oranje wordt kampioen willen draaien van Michel Bolsing. En toen kwam Els Bakker langs. Nou, hij is ook Doetinchems, dus dat maakt dan niet zo heel
1: ook
0: veel
1: lekker,
0: uit.
1: Ook lekker.
0: En deze, Michel Bolsing, jouw eerste solo singer.
2: Ja, de allereerste.
0: Ook in Duits uitgebracht, we hadden het er al over.
2: Ja, immer wenn ich dich sehe.
0: En toch is het er niet. Ik vind het er niet.
2: Ja, het blijft nog steeds lekker om te horen.
0: Het heeft
2: weer,
0: niet in de top 40 gestaan. Of, maar het is gewoon een lekker radio. Ja. Ik denk dat het op feesten ook goed doet.
2: Ja, het zou misschien de 2.0 misschien is een idee. Hè? Uit te brengen als versie 2.0.
0: Je kunt het proberen.
2: Ja, je weet, je weet maar nooit.
0: Wij draaien het wel. Nee, maar soms hebben we bepaalde liedjes en dan denk ik van ja, dit is lekker.
2: Ja. Ja, dit,
0: en als je

0: Daar krijg je een vrolijke vibe van.
1: Ja. Ja, zoals ik krijg hoeveel? 30, 35 singeltjes per week toegestuurd.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan moet je toch op een gegeven, weet je, er is een periode geweest dat wij, kwam de plug in Loosdrecht was dat toen nog.
0: Ja,
1: dan zaten we aan de tafel met die radiojongens. En dan zaten we gewoon op de hoes te selecteren wat we wel of niet zouden gaan draaien. Ja, ja. Nou, dat ziet er niet uit.
0: Ja, hoe professioneel ga je dan kijken al van, hoe professioneel is het aangepakt? Ja, ja, ja, ja. Helaas.
1: Maar nou, hoezo helaas?
0: Ja, ja. Ja, want er kan best een heel geweldig goed nummer bij zitten.
1: Niet, daar ken ik Jolanda van. Die plug is er niet meer natuurlijk.
0: Nee, nee, die plug is er niet meer. Dus,
1: nee, dat is jammer.
0: Ja, het heeft wel successen behaald, moet ik zeggen. Door zo'n plug gebeuren. Dus,
1: ja, maar ja, goed,
0: als de plugger goed zijn werk doet, dat wil toch wel helpen.
1: Dat is absoluut waar.
0: Ja.
1: Dat ben ik absoluut waar. Als die moet ook een beetje de sympathiek weten te winnen. Hè?
0: En je moet DJ's hebben, en dat meen ik echt niet omdat jij hierbij zit, zoals jij ook de beginnende artiesten ook wat gunnen. En ook de tijd geven en de gelegenheid geven om te zich te laten horen.
1: Er zijn ook mensen die zeggen dan van ja, daar heb je hem weer met die B-artiesten.
0: Ja, dat zal. Ja, maar ja, je moet ergens beginnen.
1: Ja, je kunt niet allemaal aan zijn natuurlijk.
0: Nee, joh. Nee. En die vinden, met alle respect, maar die vinden heel veel lokale zenders en regionaal ook niet meer interessant. Want het gaat zo goed.
1: Ja.
0: Als die een liedje uitbrengen, is het ook een hit. Dus ja, dan moeten ze naar NL of Holland.
1: Er zijn mensen die in mijn verleden resoluut weigerden om naar WL te komen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Zodoende
0: dus te klein,
1: hebben wij,
0: dan.
1: Nee, zodoende hebben we Marco Bussato bijvoorbeeld nooit in de studio. Maar al die anderen wel hoor. Jan Smit en Simon en noem het maar op.
0: Ja, maar goed, het had ook wel. Ik denk toch ook wel heel veel met jou te maken. Dat meen ik echt. En dat is niet omdat je erbij zit, maar.
1: Ik krijg een krulletje mee.
0: Ik was ook super blij, jongen, dat ik weer bij jou mocht zijn. Echt, dat meen ik echt. Ja, nee, maar dat meen ik.
1: Daar komen we aan de nieuwe single. Maar we gaan eerst eventjes wat al beloofd was, dat oranje verhaal. Ik wil het toch even horen.
0: Je wil horen wie erin zit.
1: Ja.

0: Ik denk dat gaan we gebruiken.
1: Het was een hele rare plaat eigenlijk, maar Oranje moet binnenkort voetballen. Ik denk, nou ja, daarom kan ik hem wel draaien, dacht ik eigenlijk.
0: Ja, leuk man.
1: En dat heb ik dan ook gedaan. Michel Wolsing, u had het al gehoord, hij zit in de radio. Hij zit hier in de studio. En we hebben het gezellig met z'n tweeën.
0: Ja, mooi man. Ja, maar we hebben herinneringen en dat is mooi dat je die wel op kunt halen.
1: Ja, en dingen die je weet van elkaar en die niet weet van elkaar, maar die wel gebeurd zijn natuurlijk.
0: Ja, en de wereldje is klein waar we in zitten, dus we komen nog over heel veel dingen kunnen we samen praten. Dat is mooi.
1: Ja, want ik zag dat Dennis die bij Rudy is geweest, die is daar ook al mee te praten.
0: Ja, zeker. Ja, die jongens kom je allemaal tegen. Hè?
1: Ja.
0: Als we ergens moeten zingen of zo, dan moet het al gek gaan dat we elkaar niet keer ontmoet hebben en even met elkaar gepraat hebben. En dat heb ik met Dennis ook, ja.
1: Ja, en waar treed je tegenwoordig op?
0: Nou, ik doe wel steeds minder, want ik heb geen zin meer om elk weekend te gaan staan ergens en de plank uit de vloer te moeten trekken.
1: Nou ja, goed, ik weet dat het wel wat oplevert.
0: Ja, tuurlijk, maar geld maakt niet gelukkig, zeg ik dan maar. Dus het is mooi dat je het erbij hebt, ja zeker. Maar ik doe heel veel andere dingen, Willem, weet je wel. Dat heb je al wel meegekregen, de mensen weten dat denk ik nog niet, maar ik doe heel veel dingen. Ik doe reizen met gehandicapten. Die organiseer ik en die verkoop ik aan Stichting Dolfijn. Dus dat begeleide muziekreizen, zeg maar. Ik doe,
1: zijn dat die reizen naar Turkije of zo?
0: Nee. Dat zijn de reizen in Nederland. Met privé optredens van diverse artiesten op in een week tijd, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat,
1: dat heb je toch ook die grote reizen, zeg maar, waar al die namen komen.
0: Ja, en bij ons is het dan meer betaalbaar, zeg maar. Omdat het allemaal kleinschaliger is en dan krijg je privéconcerten.
1: Daar komt Michel Wolsing.
0: En dan kom ik dan met nog een aantal artiesten, bijvoorbeeld Jamie, waar we straks wel een keer waren. Weet je wel, die kunnen dan mooi.
1: Die gaat ook met een singeltje, hè?
0: Ja, Jamie heeft het single ook klaar.
1: Zullen we gelijk maar even zeggen, Jamie uit de single klaar hebt?
0: Ja.
1: Jolanda, die zit ook thuis.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat gaat wel goed komen.
0: Zeker. Ja, dat moet. Ja, maar heel mooi liedje. Kan ik nu al wel zeggen. Wat een mooi liedje.
1: Door Michel Wolsing?
0: Nee. Geschreven door dezelfde schrijfster als het liedje wat we dadelijk gaan horen van mij. De geur van je oude jas. Is geschreven door Jolanda van den Berg uit Ulft. Die heeft eind vorig jaar zo'n beetje contact met mij gemaakt. En zegt, Michel, ik heb heel veel liedjes klaar liggen.
1: Het is voor mij een nieuwe naam. Dus,
0: Ja, het is onbekend.
1: Ja.
0: Onbekende vrouw. Nog. En zeg, ik heb heel veel liedjes klaar liggen. Ik weet niet wat ik ermee moet. Welke weg moet ik ermee bewandelen? Ik kan zelf niet zingen, maar ik kan wel liedjes schrijven.
1: Okay.
0: En dat kan ze. Ik kan je dit zeggen. Die kan hele mooie liedjes schrijven. Er zijn heel veel mooie liedjes die we op de plank hebben liggen. Die komen ook. Jamie is daar eentje van. Die we daar gaan horen. De geur van je oude jas heeft zij ook geschreven. De muziek en de tekst. Bij mij produceren we hem dan onderin mijn kelder. Zeg maar, mijn huis is onder de kelder. Daar heb ik een studio.
1: Daar wou ik nog heen.
0: Ja, daar heb ik een eigen studio. Dus de opname en produceren kan mooi zelf. En haar man, die komt met een truckerslied. Echt een country truckerslied. Ook klaar. En die komt ook nog binnen nu een aantal weken. Dus Jamie en Walter van den Berg, die komt ook met een liedje. Een truckerslied.
1: Nou, zeg ik even te denken, komt er een album?
0: Er komt nu nog geen album, maar ik denk dat die kans heel groot is. Want
1: ik heb 50 euro bij me.
0: Dus. Ze heeft echt heel veel liedjes klaar liggen. Echt. Ik heb nummers mogen horen al. En dan denk ik van ja, die moet ik pakken. Er zitten duetten bij, Willem. Als grote met name dat gaan zingen, gaan een hit worden. 100%.
1: Jij kent ook grote namen die je kunt benaderen.
0: Ik denk dat we zeker wel.
1: Als jij naar Feyenoord gaat, dan weet ik zeker dat je goed. We hadden het net over Willem Bart, die gaat weer zingen.
0: Ja, mooi hè.
1: Ja, nou, als je
0: kicken,
1: die aan de tekst kunt helpen.
0: Ja, geweldig.
1: Hij kan dat wel.
0: Ja, Willem heeft toch een fantastische naam al gebouwd, laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
0: In die tijd dat ik bij jou kwam, was Willem. Hè? Was Willem ook geregeld bij jou in de studio. Toen zat hij eigenlijk ook nog een beetje in het begin.
1: Ja, ja.
0: En als je dan ziet wat hij...
1: Ik heb Willem meegemaakt toen hij in de Talk of the Town kwam. Mocht hij oefenen. Hè? We hadden zo'n mooie installatie. Mocht hij door de week oefenen.
0: Ja.
1: Want er was er toch niemand. En dan als dank daarvoor gaf je één keer in het zoveel tijd een avond daar.
0: Ja, mooi man.
1: Nou, zingen met de benen uit.
0: Ja.
1: Zingen er met de benen uit. Ja. En als het kon, zaten ze ook nog op dak.
0: Ja. Nee, maar wat jij straks al zei. Het is een mooie man om te zien.
1: Ja.
0: Dus hij heeft ook alles nog een beetje mee.
1: Ja.
0: Hoe hij erbij liep, hoe hij zich presenteerde. Plus een mooie stem en hele goede liedjes.
1: Ja.
0: Ja, die combi.
1: Nou ja, de eerste waar ik
0: die combi over sterk.
1: Heb, dat was natuurlijk ook allemaal covers. Dat eerste album van.
0: Ja, dat maakt niet uit.
1: Zeer clandestien.
0: Moet ergens beginnen.
1: Heb ik ook nog meegenomen naar de radio.
0: Ja. Nee, maar ja, goed, je moet ergens beginnen. Zo simpel is het. Maar ik ben blij dat hij terugkomt.
1: Ja.
0: Ik heb hem wel gemist al.
1: Ja, jij bent nog niet weg geweest.
0: Nee, dus misschien moet ik daar ook eens doen.
1: Maar je maakt wel, en je hebt gelijk hoor, als je zegt, ik heb ernaar zit luisteren, jouw nieuwe single. Ik vind het een fantastisch mooi nummer.
0: Ja.
1: Ik ga je ermee feliciteren.
0: Dankjewel.
1: Breng de felicitaties over.
0: Ja.
1: En laten we er samen even naar gaan luisteren.
0: Ja, kippenvel.
1: Michel Wolsing, hoe heet het?
0: De geur van je oude jas.

0: Messi, dat doet hij... dat is hem dat wel? Nee, dat is hem niet. Toevallig heb ik hem ook klaarstaan. Dus ik pak eventjes...
1: Techniek staat voor niks.
0: Ach ja, dat is weer van die dingen, die rare computers. Deze slaat dan in één keer iets open wat ik niet overgeslagen wil hebben. Maar we hebben ook nog een ouderwetse digitale deeltjeseter. En die staat nu klaar.
1: Een cd heet dat volgens mij.
0: Dat heet cd,
1: CD-speler.
0: De geur van jou, Dias.

0: minuten in, dan zitten we weer met het kippenvel in de studio.
1: Ja.
0: Michel Wolsing heeft het gezongen. Ik moet zeggen, Michel, ik zei het al, gefeliciteerd. Het is mooi gezongen.
1: Dankjewel.
0: Mooi gearrangeerd ook.
1: Ja.
0: Het is ook voor jou.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Mooi. Ja, we hebben er wel moois van gemaakt.
0: Een stukje a cappella. Ik vind het, het doet mij wat.
1: Ja.
0: Dus de luisteraars, die gaan dat zeker nog wel
1: mooi. Mooi, man. Ja, dat was de bedoeling. Ja. Dat is de bedoeling.
0: Ja, ik ben nou eigenlijk heel erg benieuwd wat het vervolg van je is. Want daar had het al. Komt er een album? Komt in elk geval een nieuwe single wel uit dezezelfde stal?
1: Ja,
0: misschien iets vrolijker. Absoluut. Heb je ook vrolijke teksten gemaakt?
1: Ook.
0: Ja, nou ja, ook. Ja.
1: Ook. Maar die komen eraan. Ja, Jamie Vugling heeft ook een nummer van de nieuwe schrijfster en componiste. En die is al klaar. Die hebben we opgenomen bij mij in de studio. Haar man komt met een echte truckerslied.
0: Ja.
1: Ook vrolijk liedje.
0: Dat is geweldig, ja.
1: Ja, en die, ja, het gaat, gaat, gaat,
0: ik ga het afwachten. Ik ga het allemaal afwachten.
1: Komt goed.
0: Jou alvast bedankt voor de komst vandaag naar de studio.
1: Heel fijn.
0: Ik hoop dat het een beetje gezellig hebt gehad.
1: Ja, heel fijn.
0: We hopen elkaar gauw weer terug te zien in elk geval.
1: Dank je wel, man.
0: Michel Wolsing.

Zo was het eerste uur hier bij Radio Ideaal op de zondagmiddag, veur in de middag. Daarna komen er weer wat verzoekplaten. Die mogen binnenkomen inmiddels op het bekende nummer 0314-377-970. Even een appje sturen en als ik de plaat heb, dan draai ik hem graag voor je. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 1 uur. Tot zo!

0: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, wetweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
4: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé de Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.

aflevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch... die

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

keur in de middag hadden we Michel Wolsing te gast. Hij had een prachtige nieuwe single gemaakt. En ook even leuke verhalen uit het verleden met elkaar opgehaald. Wil jij dat nog eens terugluisteren? Of zeggen mensen van, dan moet je eventjes horen. Ideaal gemist, hè? Via www.radioideaal.nl. En dan kom je op die

pagina en dan zeg je ideaal gemist. Kun je het helemaal opzoeken. Helemaal onderin moet je dan scrollen, want dat is op weken ingedeeld. En dat begint met de maandag. Ja, ik zeg het maar even. Goed, het is begonnen weer allemaal het gedoe. De verzoeken komen binnen. Ik heb net voor de 1 uur nog het telefoonnummer genoemd. En dan gaat het meteen los natuurlijk. 0314-377-970. Dat is om te appen. Je kunt ook gewoon bellen. Krijg je mij aan de telefoon als het niet al te druk is. Maar ik kan natuurlijk wel eens uit de hand lopen. Dat is nooit, ja... Tom Pelikaan heeft niet gebeld. Hé, hey. Zou die ziek zijn? Oh nee, die heb gehoord dat ik een gast had natuurlijk. Oh ja, op die manier. Ja. Maar goed, je kunt het nog doen. Ik ben er tot 2 uur. Dat wil zeggen dat ik nou ja, ongeveer 20 singeltjes kan draaien. Meer zeker niet. Vooral niet als ik er tussendoor ga zitten. Ja, dan houdt het al gauw op natuurlijk. Hè. Maar kan het dan wel? Ja, natuurlijk. Ik heb eentje hier staan voor het nieuwe van Jannes draaien. Liefde is meer dan een woord. Die wil ik draaien. Die zou ik ook speciaal voor iemand gaan draaien. En dan moet ik eventjes de kaart erbij halen. Ja... Jannes, liefde is meer dan een woord aangevraagd door... Voor, niet door, Tony, maar voor...

Jannes, hij zingt nog wel mooie liedjes, hè. Ja, ik ook voor jou, Jannes, ik ook voor jou. Ja. Liefde is meer dan alleen een woord. Deze single is pas geleden uitgebracht in de uitvoering van iemand anders. Maar ik draai het origineel, vind ik veel leuker eigenlijk. André Hazes.

om het even terug te horen van onze zingende woudreus André Hazes. Ik heb de zomer in mijn bol. Radio Idea. Op de zondagmiddag met Veur in de middag. Muziek van Dubbel Solo. Engel op je schouder. Ook dit is een verzoekplaat.

Willem Jansen en Mirjam Brugman, zo heet ze met z'n tweeën natuurlijk. Dubbel solo, een engel op je schouder. En dat brengt me bij de nieuwe single van Sieneke. We kennen het nummer wel, want het is alles gezongen door Marianne Weber. Ja, okay. En ze zeggen ook, Sieneke die lijkt op qua stem op Marianne Weber. Dus laten we eens even kijken of het zo is. Ik doe wat ik wil.

Een verzoekje kwam er binnen voor Jan en Zwaan. Hey, ook Jan en Zwaan. Ja, daar hebben we wel een paar van. En dit is er één van. Het gaat over het kleine huis op deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal. Een verzoekje voor Graddame. Als sterren stralen. Ja, die hebben we, daar moeten we even rustig voor gaan zitten, denk ik.

mooi toch? Graddame, ja, mooi liedje. Ja. En hij is weer een beetje aan het optreden. En dat vinden we allemaal wel heel erg leuk. Dat zo'n toch gevierde artiest is een beetje weggegaan. Hij is een beetje het vuurwerk gaan verkopen. Maar ja, dat mag niet meer. Dus hij is weer gaan zingen. En daar maken we ons heel erg blij mee. Ja. Radio Ideaal. Wat had ik ook? Ik had iets leuks graag. Oh ja, Anita en Ed, ken je die nog? Die hebben heel veel platen gemaakt. En die zijn ook wel eens bij me op visite geweest. En die hebben een oud nummer in een nieuw jasje gestoken. Ja, wat gaan we eten? Maar dan 2.0. Dat is leuk, hè? Blijft toch actueel zo'n liedje?

Ah, wat is dat lekker om dat weer eens terug te horen. In de 2.0 uitvoering van Anita en Ed. En die kennen we nog. Ken je die nog? Ik wou die hebben.

Leuk om die plaat weer eens terug te horen. Dan denk ik altijd, waar zat jij? Wat deed je ook alweer toen dit een hele grote hit was? Nou, een heleboel mensen waren er toen nog helemaal niet. Het is een beetje begin aan de jaren 70 volgens mij, hè? Hello Mary Lou. Daar hebben we naar geluisterd en dan hebben we iets van Dana Winner. Dat is op verzoek. Verzoekje komt net binnen, dus het is nog vlotte aflevering, zeg maar. Maar goed, hij platen wil aanvragen. Het kan in dit programma, je weet het. En dan wordt deze ook aangevraagd. Natuurlijk, want die is heel mooi. Geef de kinderen een wereld.

Prachtig mooi van een hele mooie dame trouwens. Daarna Winder, geef de kinderen een wereld. Brengt ons bij William Burg. Die is niet op verzoek, maar die staat toevallig in het lijstje. Dus ik draai het toch lekker. Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk.

De man heet William Burg en de single Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. En dat heeft ook wel een klein beetje, geloof ik, te maken met zondags tussen 12 en 2 uur natuurlijk. Maar dan maken we het een beetje warm met elkaar en dat is natuurlijk helemaal de bedoeling. Het is bijna 2 uur, dus ik moet afscheid gaan nemen. Dat vind ik niet leuk, maar het is niet anders. De enige troost die ik voor je heb is dat ik volgende week zondag tussen 12 en 2 gewoon weer terug ben. Of ik dan een gast heb, dat weet ik nog niet. Vandaag was onze gast in elk geval Michel Wolsing uit Braamt. Met zijn prachtige mooie nieuwe single De Geur van Jouw Oude Jas. Een nummer dat ik nog een keer voor je ga draaien. Ik wens je alvast heel veel plezier met de rest van de zondagmiddag. Volg het gebeuren bij de Giro en wees er zuinig mee. En ik zeg tot een andere keer.

0: Adams Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
1: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderij Garrison.nl

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland...

0: omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcus Zoher het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Marcus Zoher dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd op de Schooldijk 6. In 4 bedrijven volgen bezoekers het wel en wee van boerenfamilie Willemsen, bestaande uit opa en oma en het echtpaar Willemsen en hun puberdochter. Ze krijgen een nieuwe buurman, Leo Jansen, uit de stad naast zich wonen. Deze alternatieveling en zijn vrienden worden met wantrouwen bekeken. Normen, waarden en ideeën van de twee buren en die van ouders en grootouders, dochter en kleindochter liggen nogal uiteen. Bovendien is de taal die ze spreken soms letterlijk en figuurlijk anders. Dit levert over en weer de nodige wrevels, stekeligheden en spraakverwarringen op, waardoor zaken dreigen te ontsporen. Het verhaal neemt echter een onverwachte wending. Komt alles op zijn pootjes terecht? Het originele toneelstuk van Henk Straalman is bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De speeldata zijn 15 en 16 mei, 20 mei en 23 en 24 mei. Kaarten zijn te bestellen op www.openluchtspelbaak.nl.
0: Radio Ideaal

0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal.
2: Laat uw tranen rustig stromen. Geef uw hart

0: Jouw regio.
1: Mijn naam is Merel Honing. Afgelopen donderdag was het de tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen. Deze wisselvallige dag zorgde toch nog voor veel deelnemers. Ongeveer 1650 wandelaars gingen donderdag van start. De tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen was het jaar de dag van Hummelo. De route ging vanuit het centrum van Doetinchem in de richting van Wehl, Keppel, Drempt en Hummelo. Ook dit jaar weer duizenden deelnemers verzamelden zich om de routes af te leggen van 12, 20, 30 en 40 kilometer door de mooiste delen van de Achterhoek te gaan wandelen. Van 13 mei tot en met 16 mei worden voor de 20ste keer deze Achterhoekse wandeldagen gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem stelde het verkeerscirculatieadvies Gorssel vast. Dit advies schetst een integraal beeld van de huidige en toekomstige verkeersstructuur van Gorssel. Hierbij houdt de gemeente rekening met woningbouwplannen, de komst van multifunctionele accommodatie en regionale ontwikkelingen. In de komende jaren worden circa 500 woningen gebouwd en komt er een MFA. Dit heeft gevolgen voor verkeersstromen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het advies helpt om ongewenste verkeersdruk in woonstraten te voorkomen, vooral bij de verdere groei van Gorssel, en om de verkeersveiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers, te verbeteren en lopen en fietsen te stimuleren. Zutphen en Deventer zijn weer verbonden. De N348 is heropend na een grote renovatie. 7 weken lang was de N348 tussen Eefde en Gorssel afgesloten wegens de herinrichting van het deel tussen Quatre Bras en Gorssel-Zuid. Op 13 mei 2026 werd het met een feestelijke bijeenkomst aandacht aan de heropening gegeven. Buurtbewoners en overheden zijn blij met de vernieuwde weg. Vanaf vrijdag 15 mei is de weg weer open voor alle verkeer. En weer verder terug van weg geweest. Een concert van Normaal op Hemelvaartsdag was in Lochem. Benny Jolink en zijn bandleden vierden het 51-jarige bestaan van de band, net als vorig jaar, in het Openluchttheater in Lochem. Zo'n 2000 bezoekers waren aanwezig op het feestje van Normaal. Een regenachtig feestje, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Tot zover het regennieuws uit de Achterhoek.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS.

0: NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd op de Schooldijk 6. In 4 bedrijven volgen bezoekers het wel en wee van boerenfamilie Willemsen, bestaande uit opa en oma en het echtpaar Willemsen en hun puberdochter. Ze krijgen een nieuwe buurman, Leo Jansen, uit de stad naast zich wonen. Deze alternatieveling en zijn vrienden worden met wantrouwen bekeken. Normen, waarden en ideeën van de twee buren en die van ouders en grootouders, dochter en kleindochter liggen nogal uiteen. Bovendien is de taal die ze spreken soms letterlijk en figuurlijk anders. Dit levert over en weer de nodige vrevels, stekeligheden en spraakverwarringen op, waardoor zaken dreigen te ontsporen. Het verhaal neemt echter een onverwachte wending. Komt alles op zijn pootjes terecht? Het originele toneelstuk van Henk Straalman is bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De speeldata zijn 15 en 16 mei, 20 mei en 23 en 24 mei. Kaarten zijn te bestellen op www.openluchtspelbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media.

0: media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
4: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

Een hele goede middag, zondag 17 juni, even over 4 uur. Mijn naam is Bertine Hermans en dit is de swingende middag op zondagmiddag. Fijn dat u luistert. Dit eerste uur hoort u ook rond 4:30 het regionieuws. Verder komt collega Thea Salmink voorbij met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek van Louis Capaldi, maar ook Madonna, de Beatles en Jan Smit en Gerard Joling komen nog voorbij. We begonnen dit uur met de prachtige plaat Save Your Tears van The Weeknd. En nu gaan we verder met de fonkelnieuwe plaat van Bruno Mars. En die heet Risk It All. For just a

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag

0: 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie in Bols, Jeu de Boel, Joelen, Wandelen en Fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 1:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzelaan 1 in Lochem.
1: Radio Ideaal

ze behoren, denk ik, tot de ultieme geschiedenis op muzikaal gebied. En dat zijn de Beatles. U hoorde All My Loving. Wat een prachtige plaat. Terug naar begin jaren 60. Daarvoor hoorde u nog de Nederlandstalige plaat en tevens samenwerking tussen Jan Smit en Gerard Joling en hun plaat Echte Vrienden. En ook Kygo kwam voorbij met Stars Will Again. Ook hoorde u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en met onder andere nog muziek klaarstaan van Madonna. Ook Louis Capaldi en Marco Bassato komen nog voorbij. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met Bette Midler en

0: Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.
0: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Merel Honing. Afgelopen donderdag was het de tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen. Deze wisselvallige dag zorgde toch nog voor veel deelnemers. Ongeveer 1650 wandelaars gingen donderdag van start. De tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen was het jaar de dag van Hummelo. De route ging vanuit het centrum van Doetinchem in de richting van Wehl, Keppel, Drempt en Hummelo. Ook dit jaar weer duizenden deelnemers verzamelden zich om de routes af te leggen van 12, 20, 30 en 40 kilometer door de mooiste delen van de Achterhoek te gaan wandelen. Van 13 mei tot en met 16 mei worden voor de 20ste keer deze Achterhoekse wandeldagen gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem stelde het verkeerscirculatieadvies Gorssel vast. Dit advies schetst een integraal beeld van de huidige en toekomstige verkeersstructuur van Gorssel. Hierbij houdt de gemeente rekening met woningbouwplannen, de komst van multifunctionele accommodatie en regionale ontwikkelingen. In de komende jaren worden circa 500 woningen gebouwd en komt er een MFA. Dit heeft gevolgen voor verkeersstromen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het advies helpt om ongewenste verkeersdruk in woonstraten te voorkomen, vooral bij de verdere groei van Gorssel, en om de verkeersveiligheid vooral voor voetgangers en fietsers te verbeteren en lopen en fietsen te stimuleren. Zutphen en Deventer zijn weer verbonden. De N348 is heropend na een grote renovatie. 7 weken lang was de N348 tussen Eefde en Gorssel afgesloten wegens de herinrichting van het deel tussen Quatre Bras en Gorssel Zuid. Op 13 mei 2026 werd het

0: met een feestelijke bijeenkomst aandacht aan de heropening gegeven. Buurtbewoners en overheden zijn blij met de vernieuwde weg. Vanaf vrijdag 15 mei is de weg weer open voor alle verkeer. En weer verder terug van weg geweest. Een concert van Normaal op Hemelvaartsdag was in Lochem. Benny Jolink en zijn bandleden vierden het 51-jarige bestaan van de band, net als vorig jaar in het Openluchttheater in Lochem. Zo'n 2000 bezoekers waren aanwezig op het feestje van Normaal. Een regenachtig feestje, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Tot zover het regennieuws uit de Achterhoek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

In 2003 zochten Vanessa Carlton en The Counting Crows de samenwerking. En daar kwam deze plaat uit, Big Yellow Taxi. Daarvoor nog de prachtige plaat van Suzanne en Freek en die heet Goud. En ook hoorde u het regionieuws hier bij De Swingende Middag op Radio Ideaal. Op deze mooie zondagmiddag, fijn dat u luistert. Er komt nog straks muziek voorbij van Fleetwood Mac. Ook Marco Borsato, maar eerst gaan we verder met Madonna en haar paard Bob.

Met deze prachtige plaat van Fleetwood Mac en Gone Your Own Way gaan we richting de klok van 5 uur naar het NOS Journaal en zit het eerste uur van de swingende middag.

Op deze zondagmiddag er alweer op. Na 5 uur ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek op deze mooie zondagmiddag. Ik ga afsluiten met Nederlandstalige muziek. Nou ja, met een prachtige Belgische tongval van Clouseau en hun plaat Passie.

0: En natuurlijk zonwering.
1: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
0: Pyrex Zonwering. Kijk maar eens op pyrexzonwering.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: kijkers. Heerlijk. Dat zonnetje.
1: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
2: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijt maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Rob de Nijs. In de jaren 90 had hij een prachtige hit met zijn plaat Banger Hart. Maar een mooie artiest, helaas niet meer onder ons. Maar wel fantastisch om zijn muziek te blijven draaien. Dus dat doen we dan ook op deze mooie zondagmiddag. Welkom bij het tweede uur van de Swingende Middag. Dit tweede uur heb ik onder andere muziek klaarstaan van The Sugar Babes. Maar ook Maud, Blondie en Earth, Wind & Fire komen onder andere voorbij. En ook hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. We gaan verder met Nederlandstalig muziek van Abel en Neem Me Mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

Wat een heerlijke zomerse plaat. U hoorde Vakantieliefde van Joey Plezier. Daarvoor mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Gingen we terug naar de jaren 80 met Cool and the Gang. En hoorde u de fonkelnieuwe plaat van Dominic Fike. En die heet Baby Doll. Straks nog een prachtige klassieker uit de jaren 70 van Blondie. Maar ook nog Nederlandstalige muziek van zangeres Maud. Maar voordat het zover is, eerst verder met Doshi en Anxiety.

0: que el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy.
1: Chiqui en Camino, hoor u. Daarvoor ook nog een prachtige klassieker, terug naar de jaren 70 met Blondie en Heart of Glass. Straks gaat u luisteren naar de meidenband die in het jaar 2005 tot 2007 heel bekend was. En die heten The Sugar Babes en hun plaat About You Know. Maar voordat het zover is, eerst nog muziek van Killing Joke en Love Line Blood. En ook nog Nederlandstalige muziek van Maud en haar plaat Om

guilty pleasure die ik voor deze zondagmiddag had uitgekozen was van Volumia en Het is over. Ik denk dat het ongeveer de doorbraak was van de band met natuurlijk frontman Xander de Buissonnier die de menig meisjeshart sneller deed kloppen. Ook hoor u daarvoor nog muziek van Mika en de Sugar Babes kwamen nog voorbij. Daarmee gaan we richting het NOS-journaal van 6 uur. Dat betekent dat de swingende middag voor deze zondagmiddag er alweer op zit. Ik ga afsluiten met een prachtige klassieker uit de jaren 70 van Earth, Wind & Fire en September. Na 6 uur is het tijd voor Achterhoek Totaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Op de zondagavond kunt u tussen 7 en 8 luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En van 8 tot 10 sluit René Regeling dan de zondagavond af met zijn programma Sterk Zondagswerk. En natuurlijk het belspel van de regio rond 8:30. Raad waar die staat. Allemaal gezellig meepuzzelen dus. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag

0: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellen. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest.

0: volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. Eén persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de derde plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de vierde plek en Ajax werd vijfde. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondagmiddag 17 mei, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Anouk over de 50ste editie van de Lochemse Avondvierdaagse. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Hummelo en Drempt. Individuele inschrijving en teamsinschrijvingen zijn mogelijk. De afstanden zijn 10, 5 en 2,5 kilometer en 1 kilometer voor de jeugd. De start is bij Sporthal Hoogt Keppel. De inschrijvingen starten op 14 maart en eindigen op 13 juni. Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl. Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers zoal verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende boerenerven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Ook kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een mooie fietsroute tussen de locaties, met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit om 7:00. De locatie, midden in de prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Warren en zijn plaat Eternity. Daarvoor hoorde u nog de agendatips uit de regio en hadden we dialectmuziek van de Heino's. Afgelopen winter brachten ze een plaat uit en die heet Iedereen. U hoorde hem hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Voordat we naar het regionieuws van Merel Honing gaan, gaan we eerst nog luisteren naar muziek uit de jaren 80. Billy Ocean en zijn plaat Loverboy. Straks gaan we ook nog naar het weer luisteren van weerman Gerrit Vossers en heb ik muziek van de band Normaal klaarstaan. Eerst terug naar de jaren 80 met Billy Ocean.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Merel Honing. Afgelopen donderdag was het de tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen. Deze wisselvallige dag zorgde toch nog voor veel deelnemers. Ongeveer 1650 wandelaars gingen donderdag van start. De tweede dag van de Achterhoekse wandeldagen was het jaar de dag van Hummelo. De route ging vanuit het centrum van Doetinchem in de richting van Wehl, Keppel, Drempt en Hummelo. Ook dit jaar weer duizenden deelnemers verzamelden zich om de routes af te leggen van 12, 20, 30 en 40 kilometer door de mooiste delen van de Achterhoek te gaan wandelen. Van 13 mei tot en met 16 mei worden voor de 20ste keer deze Achterhoekse wandeldagen gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem stelde het verkeerscirculatieadvies Gorssel vast. Dit advies schetst een integraal beeld van de huidige en toekomstige verkeersstructuur van Gorssel. Hierbij houdt de gemeente rekening met woningbouwplannen, de komst van multifunctionele accommodatie en regionale ontwikkelingen. In de komende jaren worden circa 500 woningen gebouwd en komt er een MFA.

0: Dit heeft gevolgen voor verkeersstromen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het advies helpt om ongewenste verkeersdruk in woonstraten te voorkomen, vooral bij de verdere groei van Gorssel, en om de verkeersveiligheid vooral voor voetgangers en fietsers te verbeteren en lopen en fietsen te stimuleren. Zutphen en Deventer zijn weer verbonden. De N348 is heropend na een grote renovatie. 7 weken lang was de N348 tussen Eefde en Gorssel afgesloten wegens de herinrichting van het deel tussen Quatre Bras en Gorssel-Zuid. Op 13 mei 2026 werd het met een feestelijke bijeenkomst aandacht aan de heropening gegeven. Buurtbewoners en overheden zijn blij met de vernieuwde weg. Vanaf vrijdag 15 mei is de weg weer open voor alle verkeer. En weer verder terug van weg geweest. Een concert van Normaal op Hemelvaartsdag was in Lochem. Berry Jolink en zijn bandleden vierden het 51-jarige bestaan van de band, net als vorig jaar in het Openluchttheater in Lochem. Zo'n 2000 bezoekers waren aanwezig op het feestje van Normaal. Een regenachtig feestje, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Tot zover het regennieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we te maken met veel bewolking. Af en toe kwam de zon erdoor en vooral in de ochtend viel hier en daar wat motregen. In de middag een enkel buitje, maar de meeste tijd bleef het droog. De temperatuur liep nog op naar 15 graden. Vanavond dan moeten we nog rekening houden met een buienlijn dat overtrekt. Er kan ook nog wat onweer op zitten. Laat op de avond wordt het allemaal wat droger. En komende nacht dan hebben we wolkenvelden en opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 7. En morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend en zeker in de middagperiode valt er opnieuw weer wat regen of enkele buien. Temperatuur komt dan ook uit op 15 tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag hebben we nog te maken met enkele buien, maar het wordt geleidelijk aan wel wat warm. Temperatuur loopt op naar 20 graden op de woensdag. Vanaf donderdag hebben we een periode met droog weer. Temperaturen komen steeds hoger uit. Donderdag nog een graad of 23. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend kunnen we temperaturen verwachten van 25 graden met geregeld zon erbij. Tweede Pinksterdag neemt einde van de dag de kans op een regen- of onweersbui weer wat toe. En dan is het na de Pinksterdagen iets minder warm, maar altijd nog aangenaam.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: De voorbereidingen voor de 50ste editie van de Lochemse Avondvierdaagse zijn al in volle gang. En we gaan eens eventjes horen van Anouk hoe het er allemaal mee staat. Goedenavond, Anouk.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met de 50ste keer, hè?
1: Ja, nou, ik ben er moe van.
0: Nee. Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, gaat heel erg goed. Ja, we hebben een leuk team, onderdeel van de Lochemse evenementenorganisatie. En er komt toch meer bij kijken dan je zou denken. Toen ik werd gevraagd, dacht ik, joh, ik wil wel helpen. Maar het is eigenlijk toch best wel veel waar je over na moet denken en wat er geregeld moet worden. Maar we hebben leuke plannen en het moet toch wel speciaal, hè, zo'n 50ste.
0: Ja, en er zal ook best wel veel veranderd zijn in de afgelopen 50 jaar. Want alles verandert maar.
1: Ja, nou, hou op. Ja, zeker. Maar juist daarom hebben we eigenlijk wel gekeken naar de routes van toen. En kijken of we die een beetje kunnen reproduceren eigenlijk. Ja. Maar ja, nee, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, een beetje nostalgie eigenlijk.
1: Nou, dat. Ja. Ja.
0: Kan je iets vertellen over de routes waar ze een beetje langs gaan?
1: Nou, Lochem uiteraard. Hè? Ja. In koppertje. We starten dit jaar van een andere locatie. We starten altijd in de buurt van het Openluchttheater. Dit keer gaan we starten bij Clubhuis Overschotje. Mm-hmm. En dan kunnen we net even wat anders doen dan afgelopen jaren. En een beetje door die wijken heen, maar ook wat lokale bedrijven die meedoen. Zodat alle routes, de 3, 5 en de 10, ook door een aantal bedrijven lopen. Ik ga nog niet zeggen welke. Dat we toch eventjes wat zien van
0: een
1: mooie Lochem.
0: Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Dat de mensen wat zien van de omgeving.
1: Ja. Ja. Ja, en ook leuk dat de lokale bedrijven zichzelf kunnen laten zien. Mm-hmm. En dat we voor

0: voorgaande jaren hebben we ook al door de school op Stading bijvoorbeeld gelopen. Of door het bedrijf. En zo pakken we er even ook wat bij.
1: Ja, dus ja. Lopen jullie dan echt binnen het bedrijf door of zo? Of gewoon
0: ja.
1: erlangs?
0: Ja, waar dat kan, doen we dat. Ja. Kan natuurlijk niet overal, al die kinderhandjes hè, en nieuwsgierige ouders. Dus dan gaan we, dan heeft het bedrijf geprobeerd om de binnenkant een beetje naar buiten te brengen. Maar bij sommige bedrijven gaan we ook daadwerkelijk naar binnen, ja. Ja,
1: ja dat is heel bijzonder eigenlijk, hè?
0: Ja, ja. Is het ook. Ja. Ja.
1: Kan iedereen meedoen of is het vanaf een bepaalde leeftijd?
0: Ja, iedereen kan meedoen. Nou ja, natuurlijk vanaf groep 1, dus vanaf 4, 5 lopen we mee. Maar ook bijvoorbeeld Anke Marjolein hier in Lochem loopt ook mee met de rolstoel. Met de rolstoelen en met de begeleiding. Dus iedereen kan meelopen, ja zeker.
1: Ja, en van wanneer tot wanneer is de Lochemse avondvierdaagse?
0: Goeie vraag. 2 tot en met 5 juni.
1: Ja,
0: dinsdag tot en met vrijdag.
1: Ja.
0: En de vrijdag is dan net even speciaal. Starten we ook vanaf de markt. En ja.
1: En dan wordt er ook gezongen natuurlijk, hè?
0: Ja, nou, ja, wat mij betreft mag er elke dag gezongen worden. Ja, ik heb altijd de microfoon in handen dan, dus ik doe ook even een leuk liedje. Dus ja, zeker. We maken er een feestje van.
1: Ja, en mensen kunnen zich nu al aanmelden, hè, daarvoor?
0: Ja, via avondvierdaagselochem.nl kunnen ze zich aanmelden tot 19 mei.
1: Ja.
0: Dus nog even snel.
1: Ja, dat moet nog kunnen. Avondvierdaagselochem.nl, daar kunnen mensen zich aanmelden. Maar daar is denk ik ook wel meer informatie te vinden.
0: Ja, zeker. Ja, daar staat ook de starttijden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En waar we starten, maar ook wat het kost.
1: Ja, dus, ja, dat is ook wel belangrijk om te weten.
0: Ja, dat is ook wel belangrijk. ja, zeker.
1: Goed. Nou, Anouk, dankjewel voor je uitleg even hierover. En veel succes met de laatste voorbereidingen. En veel plezier tijdens de Lochemse avondvierdaagse.
0: Dat gaat allemaal helemaal goed komen. En bedankt ook.
1: Heel graag gedaan.

Maar een prachtige klassieker. Terug naar 1965 met Tom Jones. It's Not Usual. Tot zover Achterhoek Totaal voor deze zondag. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 is het dan tijd voor Sterk Zondagswerk met René Regelink. En natuurlijk rond 8:30 het belspel van de regio. Raad waar die staat. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur ons dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl. En dan komen wij graag met u in contact. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag...

0: Mmm, zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken Kees.

0: Kajetje, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij LNB Voorde moet zijn.

0: Cruise, een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, u zult het niet geloven, maar dit nummer is 58 jaar oud. En dan hebben we het over nummer van Raymond Froga en het hele mooie Calo La Vita. En met deze hele oude plaat begonnen we weer aan een uitzending van het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10 is dit programma te beluisteren op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Allemaal welkom. Mijn naam is René Regelink en samen met dochterlief Linda gaan we om 8:30 het spelletje Raad waar die staat spelen. En als Raad van die Staat is afgelopen, en dat kan heel snel zijn, kan langer duren, dan hebben we nog kaarten weg te geven voor de Oosterwijkse Pinksterfeesten. Die zijn op 23 en 24 mei. We hebben kaarten als u bijvoorbeeld op de zaterdagavond daar naartoe wil. Daar komt allemaal mooie muziek. De zondagavond trouwens ook. Maar u kunt ook zeggen, nou, ik wil die kaarten wel hebben voor de trek, want daar wil ik graag naartoe. Die hebben we dan ook. Dus daar kunt u straks na Raad van die Staat voor gaan bellen. 8:45 hebben we ons ideaal. 9:30 instrumentale muziek. Ook op deze zondagavond lekker veel Nederlandstalige muziek. De volgende is ook zo'n mooie. En dat is er een van de Mallets.

En daar waren ze, de Kastelroede Spatzen en het hele, de hele mooie uitvoering van Abe Dich. Daarvoor muziek van Frank en Mirella. Hey schat, weet je dat? Betty van Wijk, die zong over Carmen. En de Mallets, die zongen over Marieke. Nou, waar de volgende nog over gaan zingen, dat mag u dadelijk gaan horen. Het is in ieder geval een nummer van de groep Normaal. Afgelopen donderdag hebben ze opgetreden in Lochem natuurlijk. Ik weet bijna zeker dat ze de volgende plaat die ik ga draaien niet gezongen hebben. Dus daarom is die misschien nog wel weer wat unieker. Hier komt-ie.

In 1987 brachten Corrie en Koos een cd uit. Daarop staat dit nummer 1000 kleine dingen. Nog 1 minuut te gaan, 8:30. Gaan we niet helemaal redden, maar na de volgende plaat van de Evening Stars gaan we samen met u Raad wat is uitspelen.

Heel ietsjes later dan normaal, maar we zijn er zeker nog op deze zondagavond bij Radio Ideaal, maar ook bij Ideaal Plus met het spelletje Raad waar die staat. Dat gaan we dadelijk spelen en als u meespeelt met dat spel Raad waar die staat, dan kunt u ook een waardebon winnen en die wordt vanavond ook weer beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Als Raad waar die staat is afgelopen, dan hebben we nog vrijkaarten weg te geven voor de Oosterwijkse Pinksterfeesten. En die zijn op 23 en 24 mei in Zelhem. U kunt dan kaarten winnen. Daar kunt u of de zaterdag of de zondag naartoe. Of zaterdagavond is er in ieder geval van allerlei muziek. Zondagavond is er ook muziek vanaf 20:30. En op de zondag is natuurlijk eerste Pinksterdag traditioneel de Trekker Trek. Daar kunt u dan ook met die kaart naartoe. Dus, maar dat duurt nog even. We gaan eerst Raad waar die staat spelen. Ik heb weer een zevental aanwijzingen vanavond. En wanneer de prijs eruit gaat, gaat u bepalen. Bij het juiste antwoord is het spelletje ten einde. En dan gaan we verder met de muziek. Of is het misschien al wel 9:00? Ik weet het niet. Linda die is bij de telefoon, zit bij de telefoon. En bij een juist telefoontje komt u in de uitzending. De eerste aanwijzing is de volgende. Er wordt nogal verschillend over mij gedacht. Dus er wordt nogal verschillend over mij gedacht.

0: Ja, met Gert.
1: Goedenavond, Gert.
0: Bundert Klompen.
1: Klompen, het zijn geen klompen, Gert. Hé, hey, dank je. Hoi. Wilt u meespelen met Raad Staat en wilt u ook graag die waardebon winnen? Bel dan met de studio 0314-377-970. En de aanwijzing is, er wordt nogal verschillend over mij gedacht.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi, Tim.
1: Is het misschien de minister-president?
0: De minister-president, die zoeken we vanavond niet, Tim.
1: Ah, jammer.
0: Hey, bedankt, joedoe, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Mooi, Theo.
2: Hey, dag een kruimeldief as. We aan de borstel.
0: Ja, ik snap het, maar is niets. Hey, Theo, dankjewel. Tot zo.
2: Yo.
0: Hoi, jojo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Mooi, hoe heet Bundert Grimkei?
0: Bundert ook niet, Gert. Hey, dank je. Jo. De tweede aanwijzing is, mijn grootte kan ook wel eens verschillen. Mijn grootte kan ook wel verschillen, dat staat er eigenlijk, ja. Volgende beller, ideaal, goedenavond.
4: Hoi Martin, daar ben ik weer.
0: Ja, zeg er eens.
4: Ja, is het misschien een spin?
0: Een spin, zoeken we ook niet.
4: Ah, jammer.
0: Hé, hey, dank je.
4: Daar ben ik weer.
0: Yo, hoi. Goedenavond, ideaal.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is een klusjesman?
0: Een klusjesman, een heel ander soort antwoord, maar is het ook niet.
5: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel. Yo, Leo, hoi. U belt me naar de studio 0314-377-970 als u die waardebon wilt winnen. Maar dan moet u natuurlijk wel gaan bellen. De aanwijzing is, er wordt nogal verschillend over mij gedacht. En de tweede aanwijzing is, mijn grootte kan ook wel verschillen. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Mooi.
3: Is het een pet?
0: Een pet, Gert, ook niet. Hey.
3: Oh.
0: Jo, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
6: Mevrouw Van Heusen, goedenavond.
0: Hallo.
6: Is het misschien de pastoor?
0: De pastoor, een heel ander antwoord. Maar zoeken we ook niet, mevrouw Van Heusen.
6: Jo,
0: dank je wel. Jo. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
7: Is het misschien een borst?
0: Zoeken we ook niet.
7: Nee. Oh, jammer.
0: Hey, dank je.
7: Doei.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Margreet, een rolmaat.
0: Een rolmaat is het ook niet, Margreet.
1: Oké,
0: dank je. Tot zo.

0: Nou, we doen er ook de derde aanwijzing bij. Vaak ben ik ergens een onderdeel van. Vaak ben ik ergens een onderdeel van, is de derde aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
1: Met
0: Gert. Hoi.
1: Is het een onderdeel, zij,

0: Is het een as?
1: Nee, ook niet, Gert. Dank je. Goedenavond met René.
0: Goedenavond met Theo Donkers.
1: Hoi.
0: Ik dacht de kaas van Johan Derksen. Of
1: nee.
0: Wel een kaas.
1: Ja, nee, ook niet. Nee, nee. Hey, dankjewel. Joe. Ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
1: Hoi.
2: Is een schildersladder.
1: Schildersladder? Nee, zoeken we ook niet. Nee.
2: Oké.
1: Okay. Hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, mijn weer, Gert.
1: Hoi.
3: Is de gum?
1: Een gum? Ook niet, nee.
3: Oké, dank je.
1: Dank je wel, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
1: Hoi.
4: Is dat misschien een schilderij?
1: Een schilderij? Ook nog niet, nee.
4: Ah, oh, jammer.
1: Hé, dank je wel. Jodo. Goedenavond, ideaal.
0: Ja, met Gert.
1: Hoi.
0: Is het een paard?
1: Een paard? Ook nog niet, Gert. Hé, hey, bedankt. De eerste drie aanwijzingen, er wordt nogal verschillend over mij gedacht. Mijn grootte kan ook wel verschillen. En vaak ben ik ergens een onderdeel van, is de derde aanwijzing. U belt maar als u het denkt te weten. 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
5: Daniel, zijn het aardappels?
1: Aardappels zijn het ook niet, Daniel.
5: Oké. Okay.
1: Hé, hey, dank je. Joe, hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Man met batterijen.
1: Batterijen zijn het ook niet.
6: Oké. Okay.
1: Hey, jo, bedankt. Jo. Goedenavond, ideaal.
7: Ja, we spreken hier met Agnes.
1: Agnes, hallo, goedenavond.
7: Aardappels
1: zijn het ook niet.
7: Oh,
1: nee. Hey, dank je.
7: Doei.
1: Goedenavond, ideaal.
8: Christine.
1: Dag, Christine.
8: Dag. Ik dacht een tuin.
1: Tuin? Vind ik ook een mooi. Ja, nee, is het ook niet.
8: Of
1: nee.
8: Tuin,
1: ja, nee, nee, nee, geen van beide. Nee, is het niet.
8: Okay,
1: nee. Yo, Christine Tussel. Yo. Goedenavond, ideaal.
9: Hoi, met Tim.
1: Hi.
9: Is het misschien een raam?
1: Een raam? Ook een mooie, maar ook niet.
9: Ah, hey, jammer.
1: Dankjewel. Jodo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
0: Ja, met
1: Ed. Hoi.
0: Is het een drempel?
1: Een drempel, Gert. Ook nog niet. Jo, bedankt.

0: Goedenavond, ideaal.
1: Goedenavond, met de heer Donkers. Ik dacht een schroef.
0: Een schroef? Ook nog niet. Nee. Hé, hey, dank je. Hoi. Dan de volgende, de vierde aanwijzing. Mijn naam bestaat uit twee voorwerpen. Dus mijn naam bestaat uit twee voorwerpen. Ideaal, goedenavond.
2: Met Daniel Zinzen, sleutels.
0: Sleutels zijn het ook niet. Nee, okay. Nee, Daniel, dank je. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Margreet Stopper in Bleek.
0: Nee, ook niet, Margreet.
3: Oké. Okay.
0: Hey, dank je. Doei. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Met mevrouw Valeuze, goedenavond.
0: Hallo.
4: Ik dacht een messenblok.
0: Nee, zoeken we ook niet een messenblok. Dank u wel. Doei. Met René.
5: Goedenavond, met Wilma. Is het een stofzuiger?
0: Een stofzuiger, Wilma. Ook nog niet.
5: Dank je wel.
0: Dank je. Jodo. Ideaal, goedenavond.
6: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
6: Is het misschien een bijzettafel?
0: Een bijzettafel. Hele mooie, maar ook niet.
6: Ah, jammer.
0: Heel bedankt, Tim. Jo. Ideaal, goedenavond.
7: Goedenavond, met Gerry.
0: Hoi.
7: Is het een brievenbus?
0: Een brievenbus. Ook nog niet, Gerry.
7: Jammer.
0: Hé, hey, dank je. Jo. Ideaal, goedenavond.
8: Christine.
0: Hoi.
8: Hoi. Een schoorsteen.
0: Een schoorsteen, ook nog niet. Hé, hey, dank je wel. Ja. Jo. Er wordt in ieder geval wel volop nagedacht en gepuzzeld met Raad maar die staat. Hier zijn de vier aanwijzingen. Er wordt nogal verschillend over mij gedacht. Mijn grootte kan ook wel verschillen. Vaak ben ik ergens een

0: onderdeel van en mijn naam bestaat uit twee voorwerpen. Klein beetje discutabel, moet ik zeggen. Ideaal, goedenavond.
1: Hoi Daniel.
0: Hoi.
1: Is een wandelstok.
0: Een wandelstok, ook een mooie, maar ook nog niet. Hey, dankjewel Daniel. Yo. Hoi. Goedenavond, ideaal.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is er misschien een deurbel?
0: Een deurbel, ook nog steeds niet.
2: Ah, jammer.
0: Hey, dank je. Joe.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Leo.
0: Hoi.
1: Is er een kattenbak van de auto?
0: Een kattenbak van de auto? Nee, zoeken we ook niet. Nee. Hey, okay. Dankjewel. Yo, hey. Goed, meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Christine.
0: Hoi.
2: Hoi. Een vuurkorf?
0: Een vuurkorf? Ook nog niet. Hey, dankjewel, Christine. Yo, hoi. Met René, goedenavond.
3: Goedenavond, met Johan.
0: Johan, hoi.
3: Ik dacht een tandwiel.
0: Een tandwiel, ook een mooie, maar ook nog niet. Hé, hey, dankjewel, okay. Johan. Hé, hey, joi. Volgende beller meteen, ideaal, goedenavond.
4: Ja, met de Jan Neming.
0: Dag Jan.
4: Ik dacht een bangtorfel.
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee.
4: Oh, ja,
0: hey,
4: dan,
0: dankjewel, hallo. Jan. Joi. Goedenavond, ideaal.
5: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
5: Nu ben ik het weer vergeten. Is het een voetbal?
0: Een voetbal? Nee, zoeken we ook niet. Hé, hey, ik hoor je zo weer. Joi. Goedenavond, ideaal.
6: Met Theo Donkers.
0: Hoi.
6: Ik dacht een laptop.
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Goedenavond, ideaal.
7: Met Daniel.
0: Hoi.
7: Is een postbode?
0: Een postbode? Ook nog niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Joi. Ja.

0: Met René, goedenavond.
1: Hoi, met Tim, ik weet het weer.
0: Nou, laat het eens horen. Ik ben benieuwd.
1: Is dit misschien een stopcontact?
0: Een stopcontact? Nee, ook nog niet. Moet je weer teleurstellen, Tim. Ja?
1: Ah, jammer.
0: Hé, bedankt. Joe. Ideaal, goedenavond.
2: Christine.
0: Mooi.
2: Een keukenmachine.
0: Een keukenmachine, ook nog niet. Hé, hey, okay. Dankjewel.
2: Nou,
0: Joe. Goedenavond, ideaal.
3: Ja, met Margreet een afvalbak.
0: Een afvalbak, ook nog niet, Margreet. Okay. Hé, hey, bedankt. Joedoe. Goedenavond, ideaal.
4: Ja, met Gert.
0: Hoi, Gert.
4: Is het een envelop?
0: Een envelop, Gert, zoeken we ook nog niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Goedenavond, ideaal.
5: Goedenavond, met Wilma. Heeft het met een school te maken?
0: Het heeft niet met een school te maken. Nee,
5: okay.
0: Helemaal niks. Goed. Ja, hé, hey, dankjewel. Joedoe. Goedenavond, ideaal.
6: Goedenavond, ik dacht een wasdroger.
0: Een wasdroger is het ook nog steeds niet.
6: Hey.
0: Ja, dat had ik gehoord. Ja, nee, het is niet een wasdroger. Bedankt voor bellen. Joedoe. Goedenavond, ideaal.
7: Leo.
0: Hoi.
7: Is het een hamburger?
0: Een hamburger, ook nog niet. Nee.
7: Okay.
0: Hey, dankjewel. Joei. Meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
8: Dit keer ben ik het niet vergeten. Is het misschien een trouwring?
0: Een trouwring, ook nog niet.
8: Ah, oh, jammer.
0: Tim, bedankt. Okay. Joe. Nou, dan de eerste vier aanwijzingen doen we snel de vijfde erbij. Er wordt verschillend over mij gedacht. Mijn grootte kan ook wel eens verschillen. Vaak ben ik ergens een onderdeel van. Mijn naam bestaat uit twee voorwerpen. En dan de vijfde aanwijzing. Er zijn mensen die de rillingen van mij krijgen. Er zijn mensen die de rillingen van mij krijgen. U belt maar 0314 377 977.

0: 7-0. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met Gerry.
0: Hi.
1: Is het een traplift?
0: Een traplift? Ook nog niet. Nee.
1: Jammer dan.
0: Hey Gerry, dank je.
1: Yo.
0: Yo. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond met Wilma. Is het een strijkplank strijkijzer?
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee. Hey, okay. Dankjewel Wilma. Yo. Ja, met René, goedenavond.
3: Goed met Tim.
0: Hi.
3: Is het misschien een rafelplank?
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee.
3: Jammer.
0: Hey, bedankt. Jodo. Goedenavond, ideaal.
4: Met Margreet, een muizenval.
0: Een muizenval, ook nog niet, Margreet.
4: Oké. Hey, okay.
0: Heel bedankt. Hoi. Ja, wilt u meespelen met het spelletje Raad waar die staat? Wij zijn bereikbaar op het nummer 0314-377-970. En wie weet is die waardebonwil voor u als u het juiste antwoord geeft. Ideaal, goedenavond.
5: Hallo. Een koortslip.
0: Een koortslip, ook nog niet. Hé, hey, dank u wel. Doei. Ideaal, goedenavond.
6: Wiljo. Een suikerspin.
0: Een suikerspin, ook nog niet, Wiljo.
6: Oké.
0: Hey, dank je. Yo. Yo, hey. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, met Tim.
0: Ja, zeg het eens.
7: Is er misschien een diepvries?
0: Een diepvries? Ook nog niet. Nee.
7: Oh, jammer.
0: Hé, hey, okay, dank je wel. Jodo. Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond, René. Rentje Panderik, dag aan een weegschaal.
0: Een weegschaal? Is het ook nog niet? Nee. Hey,
8: okay.
0: Yo, bedankt voor bellen. Jodo. Goedenavond, Radio Ideaal.
9: Jan met Gert.
0: Hi, Gert.
9: Is de mollenklem?
0: Een mollenklem ook nog niet, Gert. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
10: Christine.
0: Hoi.
10: Hoi. Een piepschuim.
0: Piepschuim ook nog niet. Hé, hey, dank je wel, Christine. Jodo. Goedenavond, Ideaal.
4: Mag ik niet spinnenwebben?
0: Spinnenwebben ook nog niet.
4: Okay.
0: Hey, dank je. Hoi.

0: Dan hebben we de zesde aanwijzing. Ik misluk nog wel eens. Ik misluk nog wel eens. Ideaal, goedenavond.
1: Maar Daniel.
0: Hoi.
1: Is een naakslak?
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee, hey, dankjewel Daniel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond met Wilma. Is het de pan en het deksel?
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee. Okay. Hey, dankjewel. Jodo. Ja, en voor de luisteraars die het nog niet hadden gehoord, na Raterdiestaat gaan we kaarten, vrijkaarten weggeven voor de Oosterwijkse Pinksterfeesten. En die zijn op 23 en 24 mei. Wij hebben daar dagkaarten voor, dus als u daar naartoe wilt, straks zeker bellen. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, Maxim.
0: Hoi.
3: Is het misschien ijstaart?
0: Ijstaart, ook niet. Nee.
3: Oh, jammer.
0: Hey, okay. Dankjewel. Jodo. Er wordt nogal verschillend over mij gedacht. Mijn grootte kan ook wel verschillen. Vaak ben ik ergens een onderdeel van. Mijn naam bestaat uit twee voorwerpen. Er zijn mensen die rillingen van mij krijgen, is de vijfde. En de zesde, ik misluk nog wel eens. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Margriet, een keekblik.
0: Nee.
4: Nee,
0: ook niet. Nee, nee.
4: Oké.
0: Okay. Hey, dank je. Yo. Ideaal, goedenavond.
1: Van Daniel, is het wenteltje fit?
0: Nee, is het ook niet. Nee. Okay. Hey, dank je. Hoi.

0: Kaal, goedenavond.
1: Christine, ik hoor dat moes al. Ik moet ratten van zijn.
0: Nee, is het ook niet. Hé, hey, tot zo weer.
1: Joi.
0: Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, Rendrik Panderen.
0: Hoi.
2: Dag aan een bruidstaat.
0: Een bruidstaat, ook nog niet. Nee.
2: Oké. Okay.
0: Nee, dankjewel. Joi. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond. Zijn het misschien pannenkoeken?
0: Pannenkoeken zijn het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Joedoe. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, Tim.
0: Hi.
4: Is het misschien een ijskrabber?
0: Een ijskrabber is het ook niet. Nee. Hé, hey, okay. Dankjewel. Hoi. Goedenavond, ideaal.
5: Meteo Donkers.
0: Hoi.
5: Pannenkoek.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Goed, ik heb de zevende en laatste aanwijzing. Als het goed is, heb ik twee kleuren. Dus als het goed is, heb ik twee kleuren. Alle zeven op een rij. Er wordt verschillend over mij gedacht. Mijn grootte kan ook wel verschillen. Vaak ben ik ergens een onderdeel van. Mijn naam bestaat uit twee voorwerpen. Er zijn mensen die de rillingen van mij krijgen. Ik misluk nog wel eens, want als het goed is heb ik twee kleuren. Dat is dus de laatste aanwijzing. 0314-377-970. En naar dat nummer kunt u ook bellen. Linda lacht niet. Naar dat nummer kunt u ook bellen als u daar nog kaarten voor de Oosterwijkse Pinksterfeesten wilt hebben. Maar eerst moet het antwoord van Raad Marie Staat eruit gaan. En nou weet ik hem natuurlijk, maar hij is niet zo heel moeilijk. Zeker niet met die laatste twee aanwijzingen. En goed. We gaan kijken naar de volgende beller of luisteren. Goedenavond, ideaal.
6: Met Leo.
0: Hoi.
6: Is het een ijstaart?
0: Een ijstaart? Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, okay. Dankjewel. Joei. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, met Gert.
0: Hoi.
7: Is het een appelflap?
0: Appelflap, ook nog niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Nou, hoort wel, het is in ieder geval iets om te eten, want die antwoorden zijn steeds voorbijgekomen. Dus het antwoord kunt u eten, het is vaak ergens een onderdeel van. Als het goed is, heeft het antwoord twee kleuren. Maar als u iets niet goed doet, dan heeft u die niet zo echt, dan kunt u dat minder goed zien.

0: Met René, goedenavond.
1: Met Theo Donkers, ik dacht een steenmatter.
0: Nee, is het ook niet. Nee, hey, dankjewel. Hoi. Goedenavond, ideaal.
2: Christine?
0: Dag.
2: Een ijslolly?
0: Nee, ook nog niet. Nee. Hé, oh. Jo, hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Met Margriet, ik dacht, wat schiet mijn muskels roze op
0: nee,
2: blauw.
0: Nee, ook niet. Nee. Okay. Hé, hey, dank je. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
1: Aardbeientaart.
0: Aardbeientaart? Nee, zoeken we ook niet. Hé, hey, dank u wel. Jo. Ideaal, goedenavond.
2: Maar Daniel.
0: Hoi.
2: Is er een salamander?
0: Nee, we zoeken ook geen salamander. Nee, hé, hey, dank je wel, Daniel. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Felix.
0: Hoi.
3: Is het misschien zwart-wit?
0: Zwart-wit? Nee, ook niet. Nee. Hé, joe, joe. Ideaal, goedenavond.
4: Met de Neming.
0: Hoi.
4: Is het een dubbelvla?
0: Dubbelvla? Nee, zoeken we ook niet. Nee.
4: Hé,
0: dank je. Joe. Ideaal, goedenavond. Met wie spreek ik?
5: Ja, Christine.
0: Hoi.
5: Gebakken ei.
0: Nee, ook niet. Maar je zit er heel kort mee, Christine.
5: Ja, ja, ja.
0: Yo. Ideaal, goedenavond. Ja, Christine die gaat bijna het antwoord, maar nog niet de juiste. Ideaal, met wie spreek ik?
6: Met Leo.
0: Hoi.
6: Is verschillende soorten stamppot?
0: Nee, ook niet. Nee.
6: Van groentes?
0: Nee, ja. Nee. Hé, hey, dank je, Leo. Goedenavond, ideaal.
7: Goedenavond, met Bets. Is het misschien een gebakken ei?
0: Nee, het is geen gebakken ei, maar het heeft er wel mee te maken. Hé, hey, dank je. Ja, ik moet echt het antwoord hebben wat hier staat. Want anders dan, ja, nee, dan zou het niet eerlijk zijn, laat ik het zo zeggen. Goedenavond, ideaal.
8: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
8: Is het misschien een spiegelei?
0: Een spiegelei, Tim. Jij mag 4 weken.

0: Zal ik even Linda terugbellen? Voor jouw adresgegevens, ja?
1: Ja, goed.
0: Ja, bel zomaar even terug. Hey, dank je. Ja, okay. Joi. U hoorde dus inderdaad, Tim gaf het juiste antwoord. En wij zochten als antwoord een spiegelei. Er wordt nogal verschillend over mij gedacht. Mijn grootte kan ook wel verschillen. Ja, over van bijvoorbeeld een kippengans of een krielkip. Een ei heeft verschillen. Ik ben vaak ergens een onderdeel van. En dan hebben we nog de vierde. Mijn naam bestaat uit twee voorwerpen. Ik zei een beetje discutabel, een spiegel en een ei. Er zijn mensen die de rillingen van mij krijgen. Ja, als het goed is, dan is dat de dooien nog heel. En sommige mensen vinden dat verschrikkelijk. Ik misluk nog wel eens. Ja, als dat niet precies zo gaat, dan krijgt u dus een gebakken ei in plaats van een spiegelei. En als het goed is, heb ik twee kleuren. Een hele mooie raap, die staat van Rijnt en Gerry Fokkink. En Team krijgt van ons de Waardebon beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Linda natuurlijk ook weer bedankt voor het aannemen van de telefoon. En u kunt bellen voor de kaarten van de Oosterwijkse Pinksterfeesten als u daar naartoe wilt. 0314 377 97.

Volgende week zondagavond om 8:30 op Eerste Pinkse Dag is er weer een Raad van die Staat. En als u dan weer meespeelt, dan kan die waardebon voor u zijn. U kunt nog steeds bellen voor de Pinksterfeesten. Hebben wij kaarten voor. Bel maar 0314-377-970. Wij gaan verder met het tweede uur van Sterk Zondagswerk.

Jaren geleden bracht Frans Bauer een cd uit, Daar heb je vrienden voor. En daar staat dit nummer op, 1000 sterren stralen. En met deze plaat van Frans Bauer zijn we toegekomen aan het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk, te beluisteren op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. Ik ben René Regelink. Over een minuut of 10 hebben we ons ideaal. En rond 9:30 hebben we een instrumentale. Dit uur lekker veel non-stop muziek. En mocht u nog kaarten willen voor de Oosterwijkse Pinksterfeesten op 23 of 24 mei. We hebben daar een heel stel, dus dan kunt u nog bellen 0314 377 970.

En dat was, ik denk, het origineel van dit nummer. Hij is ook gezongen door de Roffels. Deze is van Siska Peters, Geef mij een oude boerderij. We zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaats. En dat doen we de komende week met de Nijmeegse zangeres Sineke. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt en die is getiteld Ik doe wat ik wil. Ja,

uit 1978 van John Travolta en Olivia Newton-John en een nummer You're the One. Daarvoor nog een nummer van Colinda, Kom dans met mij Colinda. En we begonnen in dit rijtje van vier met Sieneke, Ons ideaal, Ik doe wat ik wil. We gaan verder met de instrumentale. Elke zondagavond rond 9:30 doen we dat. En ook in het programma van Casper om 7:30 hoort u een instrumentale. En dit is een singeltje, hij kraakt lekker, en eentje uit 1982. Luister mee!

24 jaar geleden brachten Lucas en Gea Hulshoff dit nummer uit. En dat nummer is getiteld De Waarheid. Daarvoor nog muziek van The Four Tuck en ze zongen over de tandem. Petra Frey kwam nog voorbij met een Duitsstalige. En de eerste in het rijtje van vier was de instrumentale uit 1982. Een singeltje van Caroline en de Propeller Disco. De volgende is er een van Tamara Tol. We kregen vanavond nog een reactie van Tom Pelikaan. Hij wilde nog graag een plaat horen. En we kregen nog een reactie van Alfred uit Gendringen. Dankjewel daarvoor voor jullie de volgende plaats.

mooi nummer uit het jaar 2012 hoorde u van Matthijs Koning en is getiteld Deze Avond. We hebben nog ruim 2 minuten te gaan voor vanavond in Sterk Zondagswerk. En dan is dit programma ook weer afgelopen. Volgende week zondagavond hoop ik weer hier te zijn. Blijf lekker luisteren naar Radio Ideaal of Ideaal Plus. We hebben een tal van mooie programma's tot volgende week zondagavond weer. Dus gewoon lekker uw toestel daarop af laten stemmen. Voor laatste nieuws kijkt u op rtvideaal.nl. Wat mij betreft graag tot volgende week zondagavond. Goed gaan!

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva

veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden

Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk.

Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereld.

Onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid.

voor de bevolking. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd.

De publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn.